0: 35-jarige Mary was eerder al WBA-kampioen bij de cruisergewichten, de categorie onder de bridgergewichten. En Paris Saint-Germain heeft voor het tweede jaar op rij de Champions League in het voetbal gewonnen. In de finale, die werd gespeeld in de Hongaarse hoofdstad Budapest, won PSG tegen Arsenal na strafschoppen. Na 120 minuten was het 1-1. Mikel Arteta, de trainer van Arsenal, was teleurgesteld.
1: Pain. That's it. When you are so close in the competition and you are a few penalty kickers away from winning the biggest football club competition, that's the way we should feel.
0: En in Parijs zijn na de overwinning van PSG rellen ontstaan. Op de Champs-Élysées kwamen zo'n 20.000 mensen samen, maar de sfeer werd al snel grimmig. Agenten werden bekogeld met projectielen en vuurwerk, er werden auto's in brand gestoken en winkels beschadigd. Over het hele land zijn al minstens 326 personen opgepakt. Straks worden zo'n 100.000 supporters verwacht aan de Eiffeltoren voor de viering van de spelers. En die mogen daarna nog langs op het Élysée bij president Macron. En dan nog het weer. Vannacht temperaturen rond 17 graden. En er trekken nog regen- en onweersbuien over het zuiden van Limburg en de provincie Luik. Het KMI heeft code oranje afgekondigd. In de ochtend nog kans op een lokale regen- of onweersbui. Later overal wisselend bewolkt en droog. Temperaturen tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio 1. Radio.

0: choice. Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
1: Ook in mij?
0: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius.
3: Code Yellow!
4: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
5: Echt? Een heel jaar?
4: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
6: Oh, amai, die ceviche was lekker.
7: Ja, hè.
8: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
7: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar, ons kaart werkt niet.
6: Schat, blijf kalm.
7: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
6: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
7: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
2: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
9: Tegels.
10: Natuursteen.
9: Parket. In Bermo.
2: Classics.
11: Radio 1.

0: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Tab A11 Plus 11-inch tablet voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
3: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Allee, verras mij eens.
3: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
5: Dat ga ik eens proberen.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Bij Beobank krijgt u vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
7: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
8: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds. En met extra korting. Let's go.
7: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
9: Classics.
10: Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1. Het is 3:00, een goeie nacht. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Het zware onweer van gisteravond heeft vooral in Wallonië voor wateroverlast gezorgd. In de provincie Namen trad de Sambre buiten haar oevers. In Gemeppe-sur-Sambre moest de brandweer enkele mensen van het dak van hun huis halen. Zo ernstig was de toestand. Straten veranderden in rivieren. Op sommige plaatsen stond het water 1,20 meter hoog. Kort na middernacht had de brandweer al meer dan 100 interventies gedaan en er moesten er nog 300 worden afgehandeld. In Saint-Brieuc werd een groot evenement afgelast, een historische heropvoering van een veldslag van Napoleon. Honderden deelnemers in historische uniformen werden geëvacueerd. Alle opvoeringen voor de komende dagen zijn geannuleerd. In de regio viel gisteren tot 55 liter per vierkante meter, met een piek van 25 liter in 1 uur tijd. De Italiaanse cellist Ettore Pagano heeft de Koningin Elisabeth-wedstrijd gewonnen. Ettore Pagano is 23 jaar en speelde in de finale werk van Prokofiev. Na 2 jaar voorbereiden op de wedstrijd kan hij het nog niet goed geloven, zegt hij.
2: You never expect at the end, after 2 years of preparation. I don't know. I just have to sleep on it and it's really life changing. I hope so at least.
1: Tweede werd de Koreaanse Taeyeon Kim, die als laatste speelde. Zij krijgt ook de Clara Publieksprijs. Derde laureaat is de Canadees-Amerikaanse Leland Co. Naast het prijzengeld van 25.000 euro krijgt de winnaar dit jaar ook een bijzondere extra prijs. Ettore Pagano mag 4 jaar spelen op de cello van Pablo Casals. Dat is een van de grootste cellisten van de vorige eeuw. Paris Saint-Germain heeft voor het 2e jaar op rij de Champions League gewonnen van Arsenal. Arsenal met rode duivel Leandro Trossard kwam vroeg op voorsprong, maar dankzij een strafschop in de tweede helft kwam het tot verlengingen. Uiteindelijk werd de titel beslist door strafschoppen en daarin werd het 4-3 voor PSG. SD Works Pro Time, de wielerploeg van Lorena Wiebes, is niet te spreken over de disqualificatie van de Nederlandse renster in de Giro Donne. Wiebes won de eerste etappe, maar enkele uren daarna werd ze uit de koers gezet omdat haar fiets te licht woog. De fiets moet minimaal 6,8 kilogram wegen. Volgens de wedstrijdjury was de fiets van Wiebes 20 gram te licht. SD Works Pro Time zegt verbijsterd.

0: zwaarster te zijn en stelt de meting in vraag. Volgens het team lag het gewicht van diezelfde fiets bij vorige wedstrijden telkens ruim boven het minimumgewicht. De ploeg vindt de straf ook veel te zwaar, zeker omdat het overwicht van Wiebes in de sprint nooit verklaard kan worden door die lichtere fiets. En dan nog het weer. Vannacht temperaturen rond 17 graden en er trekken nog regen- en onweersbuien over het zuiden van Limburg en de provincie Luik. In de ochtend nog kans op een lokale regen- of onweersbui, later overal wisselend bewolkt en droog. Temperaturen tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1. Radio.

0: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
1: Ook in mij?
0: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius.
3: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
4: Oei, wacht ze.
5: Rustig, schat.
4: Even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze bied mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
5: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
3: Prima, prettige avond.
4: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
6: Ja, ja, zeker dat.
2: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate, KBC beweegt met je mee.
7: Maar schatke, zeg jij nu aan het stofzuigen?
8: Ja, mocht dat niet misschien?
7: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
8: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
7: Oh. Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
9: B-Bad.
7: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
10: Classics.

0: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Allee, verras mij eens.
0: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
2: Dat ga ik eens proberen.
0: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Go Yellow!
4: Bij Telenet krijg je voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
2: Ja, ja. En wat staat er in de kleine lettertjes?
4: Hetzelfde, maar dan kleiner. Dus go voor info naar telenet.be.
5: Tegels, natuursteen, parket in Bermo.
6: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koop.
8: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
6: Immos Koopman.
9: Classics.
10: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 4 uur. Een goeiemorgen. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Het zware onweer van gisteravond heeft vooral in Wallonië voor wateroverlast gezorgd. In de provincie Namen trad de Sambre buiten haar oevers. Straten veranderden in rivieren. Op sommige plaatsen stond het water 1,20 meter hoog. In Jemappes-sur-Sambre moesten brandweer enkele mensen van het dak van hun huis halen. Anderen moesten bevrijd worden uit hun wagen. Kort na middernacht had de brandweer nog meer dan 300 oproepen af te handelen. In Sombref werd een groot evenement afgelast. Een historische heropvoering van een veldslag van Napoleon. Honderden deelnemers in historische uniformen werden geëvacueerd. Alle opvoeringen voor de komende dagen zijn geannuleerd. In de regio viel gisteren tot 55 liter regen per vierkante meter, met een piek van 25 liter in 1 uur. De winnaar van de Koningin Elisabeth-wedstrijd is bekend. Het is de Italiaanse cellist Ettore Pagano. Een verslag van Christine Bonneure.
2: Na 4 weken spannende wedstrijdrondes klonk het zo.
3: First prize, Ettore Pagano.
2: Deze Italiaan van 23 bekoorde de jury en het publiek met een prachtige doorleefde uitvoering van Prokofiev in de finale. Ettore Pagano is sprakeloos na 2 jaar intense voorbereiding. Dit had hij niet verwacht.
4: I have no words. I don't know what to say. I have to say, of course, I applied this competition for something important, for something big, but you never expect at the end, after 2 years of preparation.
2: Pagano krijgt een extra prijs. Hij mag 4 jaar op de cello van zijn beroemde voorganger Pablo Casals spelen. De Koreaanse Taeyong Kim krijgt de 2e prijs en de Clara Publieksprijs. En de Canadese-Amerikaanse Leland Coe, die ook wel als favoriet werd gezien, eindigt 3e.
1: Grote delen van Australië worden getroffen door een muizenplaag. Het ministerie van Onderwijs heeft er een taskforce opgericht die de scholen moet helpen om de muizen in de gebouwen te bestrijden. De diertjes vreten er boeken aan en de toestand in verschillende klassen is erg onhygiënisch. Op boerderijen worden akkers vernield door de plaag. Op veel boerderijen krioelt het van de muizen tot 9000 beestjes per hectare, terwijl al van een muizenplaag gesproken wordt als er 800 stuks per hectare geteld worden. In het boksen heeft de Brusselaar Riyad Merhi de WBC-wereldtitel bij de bridgergewichten veroverd. Het bridgergewicht is een relatief nieuwe categorie tussen ongeveer 91 en 101 kilogram. Merhi klopte in Charleroi de Zuid-Afrikaanse titelverdediger Lerena op punten. De 33-jarige Merhi was eerder al WBA-kampioen bij de cruisergewichten. Dat is de

0: categorie onder de Britschergewichten. En dan nog het weer. In de ochtend nog kans op een lokale onweersbui. Later overal wisselend bewolkt en droog. Temperaturen tot 24 graden. Maandag overwegend droog met zon en wolken. Ook dan halen we 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1. Radio.

0: What do you want for nothing? Rubber biscuit? Bow, bow.
1: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
2: Ook in mij?
1: Yup. Start vandaag nog op Xerius.be.
3: Achter jou staat Xerius.
4: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
5: Ik kies Unlimited Internet.
4: En 5G.
5: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
4: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken.
8: Allee, verras mij eens.
6: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
8: Dat ga ik eens proberen.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
10: Classics. Radio 1.

0: Jamai dice ve ce vas la
1: cara, ¿eh?
2: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
1: Vansichtige? Bancaria no funcionar? Va, ons kaartwerk is
0: af. Blijf
1: kalm. Kalm. Precies zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
0: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
1: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
3: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
4: Je kent dit signaal voor noodgevallen. Wij krijgen dit SOS-signaal van kinderen die niet veilig opgroeien. Omwille van geweld, verwaarlozing, thuis en in conflictgebieden. Met de juiste omkadering en begeleiding kunnen ze weer veilig opgroeien. SOS Kinderdorpen.
3: Classics.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 5:00. Een heel goede morgen. VRT Nieuws met Jo Valfekes. Paris Saint-Germain heeft de finale van de Champions League voetbal gewonnen. Het klopte Arsenal na strafschoppen. In Parijs zijn na die finale rellen ontstaan. Op de Champs-Élysées kwamen zo'n 20.000 mensen samen, maar de sfeer werd al snel grimmig. Agenten werden bekogeld met projectielen en vuurwerk. 7 agenten raakten gewond, 1 is er ernstig aan toe. Over het hele land zijn al 416 personen opgepakt. Straks worden zo'n 100.000 supporters verwacht aan de Eiffeltoren voor de viering van de spelers. En die mogen daarna nog langs op het Élysée bij president Macron. Het zware onweer van gisteravond heeft vooral in Wallonië voor wateroverlast gezorgd. In de provincie Namen trad de Sambre buiten haar oevers. Straten veranderden in rivieren. Op sommige plaatsen stond het water 1,20 meter hoog. In Jemappes-sur-Sambre moest de brandweer enkele mensen van het dak van hun huis halen. Anderen moesten bevrijd worden uit hun wagen. Kort na middernacht had de brandweer nog meer dan 300 oproepen af te handelen. In Sombref werd een groot evenement afgelast. Een historische heropvoering van een veldslag van Napoleon. Honderden deelnemers in historische uniformen werden geëvacueerd. Alle opvoeringen voor de komende dagen zijn geannuleerd. In de regio viel gisteren tot 55 liter per vierkante meter, met een piek van 25 liter in 1 uur. Grote delen van Australië worden getroffen door een muizenplaag. Het ministerie van Onderwijs heeft een taskforce opgericht die de scholen moet helpen om de muizen in de gebouwen te bestrijden. De diertjes vreten de boeken aan en de toestand in verschillende klassen is erg onhygiënisch. Op boerderijen worden akkers vernield door de plaag. Op veel boerderijen krioelt het van de muizen, tot 9000 beestjes per hectare, terwijl er al van een plaag gesproken wordt als er 800 muizen per hectare geteld worden. En dan nog het weer. In de ochtend nog kans op een lokale regen- of onweersbui. Later overal wisselend bewolkt en droog. Temperaturen tot 24 graden. Maandag overwegend droog met zon en wolken. En ook dan halen we 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Vanaf nu is er een Telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor bingefood.
1: Ja, voor mij unlimited internet, Telenet TV en alle streamingdiensten.
0: U heeft toch geen binge-probleem?
1: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
0: Maak jouw Telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: Oh, een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
2: Sorry, Parties WK.
4: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Galaxy Chromebook Go, Windows laptop voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
5: Tegels.
6: Natuursteen.
5: Parket. In Bermo.
7: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
8: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
7: En met extra korting.
8: Let's go.
7: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
9: Classics. Radio 1.

0: Je kent dit signaal voor noodgevallen. Wij krijgen dit SOS-signaal van kinderen die niet veilig opgroeien. Omwille van geweld, verwaarlozing, thuis en in conflictgebieden. Met de juiste omkadering en begeleiding kunnen ze weer veilig opgroeien. SOS Kinderdorpen.
1: Oh, wauw. Oh.
2: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers.
1: Oh.
2: Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
1: Wow.
2: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
1: Oh.
2: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
3: Yuzu.
2: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Classics. Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1.
2: 6 uur, een heel goeiemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Het zware onweer van gisteravond heeft vooral de provincie Namen zwaar getroffen. Tussen Namen en Charleroi moesten brandweer mensen uit hun auto's bevrijden. En er zijn ook 2 mensen gered van op hun dak. Op sommige plaatsen stond het water 1,20 meter hoog. Paris Saint-Germain heeft voor het 2e jaar op rij de Champions League voetbal gewonnen. In de finale, die werd gespeeld in de Hongaarse hoofdstad Budapest, won de Franse club tegen Arsenal na spannende strafschoppen. Mikel Arteta, de trainer van Arsenal, reageerde na afloop teleurgesteld. Het doet pijn om te falen, zei hij.
3: Pain. That's it. When you are so close in the competition and you are a few penalty kickers away from winning the biggest football club competition. That's the way we should feel.
2: In Budapest waren er na de wedstrijd rellen tussen voetbalsupporters. De politie pakte verschillende agressieve supporters op. En ook in de Franse hoofdstad Parijs waren er rellen. Op de Champs-Élysées kwamen zo'n 20.000 mensen samen om te vieren. Maar de sfeer werd al snel grimmig. De politie werd met van alles bekogeld. 7 agenten raakten gewond en eentje is er ernstig aan toe. Over het hele land zijn 416 mensen opgepakt. De winnaar van de Koningin Elisabeth-wedstrijd is ook bekend. Het is de Italiaan Ettore Pagano. Hij bereidde zich 2 jaar voor om tijdens de wedstrijd in ons land te schitteren. Dit jaar stond de wedstrijd in het teken van de cello.
4: First prize, Ettore Pagano.
5: I have no words. I don't know what to say. I have to say, of course I applied this competition for something important, for something big, but you never expect at the end, after 2 years of preparation.
2: Naast het prijzengeld van 25.000 euro krijgt de winnaar dit jaar ook een bijzondere extra prijs. Ettore Pagano mag 4 jaar spelen op de cello van Pablo Casals, een van de grootste cellisten van de vorige eeuw. En in het boksen heeft een Belg een wereldtitel in het boksen veroverd. De Brusselaar Riyad Mehri heeft de wereldtitel bij de Bridger-gewichten gewonnen. Dat is een vrij nieuwe categorie tussen de 90 en 100 kilo. We krijgen toch nog een paar regen- en onweersbuien in het oosten van het land vanmorgen. Daarna droog weer, maar wel bewolkt bij temperaturen tot 24 graden. Morgen blijft het droog, dan wisselen zon en wolken elkaar af bij opnieuw 24 graden. En vanaf dinsdag wordt het wisselvallig met regelmatig een regenbui. Daar zit lokaal ook een onweer bij. En het wordt geleidelijk aan ook wat minder warm, met vrijdag net geen 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio.

0: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
1: Code yellow!
2: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet.
3: Wat? 3?
2: Yep. Go for info naar telenet.be.
4: Oh, wauw. Oh.
5: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
4: Wow.
5: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
4: Oh.
5: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
6: Yuzu.
5: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: Classics.
8: Radio 1.

0: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
1: Sorry, maar het is WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Tab A11 Plus 11-inch tablet voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
3: Tegels. Natuursteen. Parket. Impermo.
4: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
5: Ook in mij?
4: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
6: Achter jou staat Xerius.
7: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
8: Promo koken.
9: Allee, verras mij eens.
7: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
9: Dat ga ik eens proberen.
7: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
10: Classics.
11: Radio 1.

0: pest. Na de wedstrijd waren er daar rellen tussen voetbalsupporters. De politie pakte verschillende agressieve supporters op. En ook in de Franse hoofdstad Parijs waren er van die rellen. Op de Champs-Élysées kwamen zo'n 20.000 mensen samen om te vieren. Maar de sfeer werd daar al snel grimmig. De politie werd met van alles bekogeld. 7 agenten raakten gewond. Eentje is er ernstig aan toe. Over heel Frankrijk zijn 416 mensen opgepakt. In de wielerronde van Italië bij de vrouwen is Lorena Wiebes gedisqualificeerd. De Nederlandse kampioene won gisteren nog de eerste etappe, maar werd enkele uren daarna al uit de koers gezet omdat haar fiets te licht is volgens de wedstrijdjury. Een koersfiets moet 6,8 kilogram wegen volgens het reglement. Wiebes werd dus uit de uitslag geschrapt en mag ook niet meer starten. En de Italiaanse cellist Ettore Pagano heeft de Koningin Elisabeth-wedstrijd gewonnen. 23 jaar is hij. Pagano bereidde zich 2 jaar voor op deze wedstrijd en kon na afloop niet geloven dat hij gewonnen had. Hij hoopt dat deze overwinning zijn leven kan veranderen.
1: You never expect at the end, after 2 years of preparation. I don't know. I just have to sleep on it. And it's really life-changing. I hope so at least.
0: Naast het prijzengeld van €25.000 krijgt de winnaar dit jaar ook een bijzondere extra prijs. Ettore Pagano mag 4 jaar spelen op de cello van Pablo Casals, een van de grootste cellisten van de vorige eeuw. We krijgen eerst nog een paar regen- en onweersbuien in het oosten van het land. Daarna droog weer, maar wel bewolkt, bij temperaturen tot 24 graden. Morgen blijft het droog, dan wisselen zon en wolken elkaar af bij opnieuw 24 graden. En vanaf dinsdag wordt het wisselvallig met regen. Regelmatig een regenbui, daar zit lokaal ook een onweer bij. Het wordt ook geleidelijk aan minder warm, met vrijdag net geen 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 1. Radio.

0: Je kent dit signaal voor noodgevallen. Wij krijgen dit SOS-signaal van kinderen die niet veilig opgroeien. Omwille van geweld, verwaarlozing, thuis en in conflictgebieden. Met de juiste omkadering en begeleiding kunnen ze weer veilig opgroeien. SOS Kinderdorpen.
1: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
2: Ook in mij?
1: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
3: Achter jou staat Xerius.
4: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
5: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Allee, verras mij eens.
5: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
7: Dat ga ik eens proberen.
5: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Classics. Radio 1.

0: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
1: Echt? Een heel jaar?
0: Ja, echt. Go for info naar telenet.be. Knaldi.
2: Vanaf morgen in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
3: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
4: Sorry, Parties WK.
5: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 9 kilo energiezuinige warmtepomp-droogkast voor €699. Alleen bij Mediamarkt.
6: Classics.

0: Dankjewel, Tess. Afgelopen nacht is ook een dodelijk verkeersongeval gebeurd in West-Vlaanderen op de E403 tussen Roeselare en Ardooien. Een man week met zijn auto plots af van de weg en belandde tegen een brugpijler. De hulpdiensten konden de man niet meer helpen. Oekraïne heeft afgelopen nacht alweer een olieraffinaderij aangevallen in Rusland. Oekraïnse drones raakten de raffinaderij in Saratov, in het zuiden van Rusland is dat, niet zo ver van de grens met Kazachstan. Op beelden zijn zwarte rookpluimen te zien boven de stad. Ook in de naburige regio Rostov werd een oliedepot geraakt. En door dit soort aanvallen dreigt er een brandstoftekort in de door Rusland bezette Krim. Super 95 is enkel nog met vouchers te verkrijgen voor particulieren. En ook minder populaire benzinevarianten worden geransoneerd. In het voetbal heeft de Franse landskampioen Paris Saint-Germain de Champions League gewonnen. De wedstrijd tegen Arsenal eindigde op 1-1. Strafschoppen maakten het verschil. Het verslag is van Michael van Varenberg.
1: In een Hongaarse hittegolf leverden PSG en Arsenal weinig spektakel. De Londense ploeg vindt dat eigenlijk ook geen vereiste. Maar het was Arsenal dat Pardoes op voorsprong kwam na 6 minuten via Havertz. Op assist van rode duivel Leandro Trossard die na 80 minuten vervangen werd. In de tweede helft kwam PSG langzij via een penalty van Ousmane Dembélé. De Fransen hadden nog de beste kansen, maar de uiteindelijke beslissing zou gemaakt worden in de strafschoppenreeks. De beslissende vijfde strafschop werd door Arsenal-verdediger Gabriel Wild over het doel getrapt. Dat betekent dat PSG een tweede keer op rij de Champions League wint. Het is voor PSG-coach Luis Enrique zijn derde overwinning. In 2015 won hij ook al met FC Barcelona.
0: In Boedapest waren er na de wedstrijd rellen tussen voetbalsupporters. De politie pakte verschillende agressieve supporters op. En ook in de Franse hoofdstad Parijs waren er rellen. Op de Champs-Élysées kwamen zo'n 20.000 mensen samen om te vieren. Maar ook daar is het dus niet rustig gebleven, vertelt Frank Renaud vanuit Parijs.
2: Het was zelfs bijzonder onrustig in Parijs en ook daarbuiten. En in een aantal gevallen ging het er gewelddadig aan toe. Bij het stadion van PSG aan de rand van Parijs waren er vernielingen en brandstichting. Op en rond de Champs-Élysées werden gevochten met de politie, werden vernielingen aangericht en zetten agenten traangas in. En supporters en relschoppers probeerden ook diverse keren om het verkeer stil te leggen op de ringweg van Parijs. Vannacht zei de minister van Binnenlandse Zaken dat 7 agenten gewond zijn geraakt. 1 van hen is zelfs zwaar gewond. En in totaal werden er in heel Frankrijk 416 relschoppers opgepakt, van wie 283 in Parijs. De minister noemde het geweld onacceptabel, maar zei hij, de feestelijkheden vanmiddag in Parijs om de overwinning van Paris Saint-Germain te vieren, die gaan gewoon door.
0: Straks worden zo'n 100.000 supporters verwacht aan de Eiffeltoren voor de viering van de spelers. En die mogen daarna nog langs op het Élysée bij president Macron. In de wielronde van Italië bij de vrouwen is Lorena Wiebes gedisqualificeerd. De Nederlandse kampioene won gisteren nog de eerste etappe, maar werd enkele uren daarna al uit de koers gezet, omdat haar fiets te licht is volgens de wedstrijdjury. Een koersfiets moet 6,8 kilogram wegen volgens het reglement. Wiebes werd dus uit de uitslag geschrapt en mag ook niet meer starten. En de winnaar van de Koningin Elisabeth-wedstrijd is ook bekend. Het is de Italiaan Ettore Pagano. Hij bereidde zich 2 jaar voor om tijdens de wedstrijd in ons land te kunnen schitteren. Dit jaar stond de wedstrijd in het teken van de cello.
3: First prize, Ettore Pagano.
4: I have no words. I don't know what to say. I have to say, of course, I applied this competition for something important, for something big, but you never expect at the end, after 2 years of preparation.
0: Naast het prijzengeld van 25.000 euro krijgt de winnaar dit jaar ook een bijzondere extra prijs. Ettore Pagano mag 4 jaar spelen op de cello van Pablo Casals, een van de grootste cellisten van de vorige eeuw. Op de meeste plaatsen is het intussen droog met enkel in het oosten nog kans op een bui of een onweer. Zon en wolken wisselen elkaar af bij 24 graden. En ook morgen blijft het droog bij 24 graden. Vanaf dinsdag wordt het wisselvallig met vaak een bui. Lokaal kan dat een onweer zijn en het wordt ook iets frisser. Vrijdag halen we geen 20 graden meer. Dit nieuws begon met het onweer van gisterenavond. Dat onweer veroorzaakte vooral wateroverlast in de provincie Namen. 2 mensen werden van hun dak gehaald. In Buggenhout in Oost-Vlaanderen vielen er hagelbollen zo groot als pingpongballen uit de lucht. Een volledig overzicht kan je ook vinden.

0: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
1: Ook in mij?
0: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius.
3: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
4: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
3: U heeft toch geen binge-probleem?
4: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
3: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
5: Go Yellow!
6: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
7: En voor mijn pensioen?
8: Tweede of derde pijler, juffrouw?
7: Wat blieft?
8: En hebt u een VAPZ?
7: Wat?
8: Wat is een VAPZ, juffrouw?
7: Ik weet niet.
6: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
9: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat zijn?
6: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
2: Classics.

0: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
1: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
0: En met extra korting.
1: Let's go.
0: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
2: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
3: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
4: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
5: Immoscoopman.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
7: promo koken.
8: Allee, verras mij eens.
6: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
8: Dat ga ik eens proberen.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Classics. Radio 1.

0: her vernielingen en brandstichting. Op en rond de Champs-Élysées werd er gevochten met de politie, werden vernielingen aangericht en zetten agenten traangas in. En supporters en relschoppers probeerden ook diverse keren om het verkeer stil te leggen op de ringweg van Parijs. Vannacht zei de minister van Binnenlandse Zaken dat 7 agenten gewond zijn geraakt. 1 van hen is zelfs zwaar gewond. En in totaal werden er in heel Frankrijk 416 relschoppers opgepakt, van wie 283 in Parijs. De minister noemde het geweld onacceptabel, maar, zei hij, de feestelijkheden vanmiddag in Parijs om de overwinning van Paris Saint-Germain te vieren, die gaan gewoon door.
1: Straks worden zo'n 100.000 supporters verwacht aan de Eiffeltoren voor de viering van de spelers. En die mogen daarna nog langs gaan bij president Macron. En Paris Saint-Germain heeft dus voor het 2e jaar op rij de Champions League gewonnen. De wedstrijd tegen Arsenal eindigde op 1-1. Strafschoppen maakten uiteindelijk het verschil. Het verslag is van Michael van Varenberg.
2: In een Hongaarse hittegolf leverde PSG en Arsenal weinig spektakel. De Londense ploeg vindt dat eigenlijk ook geen vereiste. Maar het was Arsenal dat Pardoes op voorsprong kwam na 6 minuten via Havertz. Op assist van rode duivel Leandro Trossard, die na 80 minuten vervangen werd. In de tweede helft kwam PSG langzij via een penalty van Ousmane Dembélé. De Fransen hadden nog de beste kansen, maar de uiteindelijke beslissing zou gemaakt worden in de strafschoppenreeks. De beslissende 5e strafschop werd door Arsenal-verdediger Gabriel Wild over het doel getrapt. Dat betekent dat PSG een 2e keer op rij de Champions League wint. Het is voor PSG-coach Luis Enrique zijn 3e overwinning. In 2015 won hij ook al met FC Barcelona.
1: In de wielronde van Italië bij de vrouwen is Lorena Wiebes gedisqualificeerd. De Nederlandse kampioene won gisteren nog de eerste etappe, maar werd enkele uren daarna al uit de koers gezet, omdat haar fiets te licht is volgens de wedstrijdjury. Een koersfiets moet 6,8 kilogram wegen. De fiets van Wiebes woog bij een meting 20 gram lichter. En de Italiaan Ettore Pagano heeft de Koningin Elisabeth-wedstrijd gewonnen. Die stond dit jaar in het teken van de cello. Christine Bonneure volgt de finale.
3: Na 4 weken spannende wedstrijdrondes klonk het zo.
4: First prize, Ettore Pagano.
3: Deze Italiaan van 23 bekoorde de jury en het publiek met een prachtige doorleefde uitvoering van Prokofjev in de finale. Ettore Pagano is sprakeloos na 2 jaar intense voorbereiding. Dit had hij niet verwacht.
5: I have no words. I don't know what to say. I have to say, of course I applied this competition for something important, for something big, but you never expect at the end, after 2 years of preparation.
3: Pagano krijgt een extra prijs. Hij mag 4 jaar op de cello van zijn beroemde voorganger Pablo Casals spelen. De Koreaanse Taehyung Kim krijgt de 2e prijs en de Clara Publieksprijs. En de Canadees-Amerikaanse Leland Coe, die ook wel als favoriet werd gezien, eindigt 3e.
1: Op de meeste plaatsen is het droog, met enkel in het oosten nog kans op een bui of een onweer. Deze namiddag wisselen zon en wolken elkaar af bij temperaturen tot 24 graden. En ook morgen blijft het droog bij 24 graden. Vanaf dinsdag wordt het wisselvallig met vaak een bui. Het wordt ook iets frisser. Vrijdag halen we geen 20 graden meer. Dit nieuws begon met het onweer van gisteravond. Dat onweer veroorzaakte vooral wateroverlast in de provincie Namen. 2 mensen werden van hun dak gehaald. In Buggenhout in Oost-Vlaanderen vielen er hagelbollen zo groot als pingpongballen uit de lucht. Een volledig overzicht kan je ook vinden in de app van VRT Nieuws.
6: Radio 1. Radio 1.

0: Go Yellow!
1: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
2: Dus ook voor klanten.
1: Yep. Go for info naar telenet.be.
3: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
4: Sorry, Parties WK.
5: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Tab A11 Plus 11-inch tablet voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
6: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
7: Ook in mij?
6: Yup. Start vandaag nog op Xerius.be.
8: Achter jou staat Xerius.
9: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
10: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
11: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
9: Immos Koopman.
8: Classics.
12: Radio 1.

0: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
1: Oei, wacht ze.
2: Rustig, schat.
1: Even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de bureau. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden, die trekken daarop niks.
2: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
0: Prima, prettige avond.
1: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
3: Ja, ja, zeker dat.
4: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate-it. KBC beweegt met je mee.
5: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Allee, verras mij eens.
5: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
7: Dat ga ik eens proberen.
5: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be. Classics.

0: Maar schatke, zeg jij nu aan het stofzuigen?
1: Ja, mocht dat niet misschien?
0: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
1: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
2: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
3: B-Bad.
2: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
3: Classics.
4: Radio 1.

het eigenlijk begon. Het droevige verhaal van de nozem en de non, van de nozem en de non.

wel te begrijpen. Het gebeurt toch elke dag. De nozen was verloren toen hij in haar ogen zag. Toen hij in haar ogen zag. Ze liepen in het plantsoen, in de prille lentezon.

0: bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
1: Ook in mij?
0: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius.
3: Code Yellow!
4: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
5: Dus ook voor klanten.
4: Yep. Go for info naar telenet.be.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken.
8: Allee, verras mij eens.
6: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
8: Dat ga ik eens proberen.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Classics.

0: mai DCV ceva slack.
1: Da, e?
2: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
1: Se știe? Bancaria no funcționar? Va, un scalt per chi
0: ne fa? Left call.
1: Calum! Pesitus underheld in Peru! E mere mugus preis bijna op. Se bietz dik me malaria in ziekenhuis.
0: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
1: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
3: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
4: Je kent dit signaal voor noodgevallen. Wij krijgen dit SOS-signaal van kinderen die niet veilig opgroeien. Omwille van geweld, verwaarlozing, thuis en in conflictgebieden. Met de juiste omkadering en begeleiding kunnen ze weer veilig opgroeien. SOS Kinderdorpen.
3: Classics.
5: Radio 1.

0: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Galaxy Chromebook Go, Windows laptop voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
3: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
4: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
3: En met extra korting. Let's go. Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
5: Tegels.
6: Natuursteen.
5: Parket. In Bermo.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open.
8: Pearl.
7: Voorwaarden op pearl.be.
9: Classics.
10: Radio 1.
11: 11 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In Londerzeel in Vlaams-Brabant is er veel materiële schade door het onweer van gisteravond. Vooral deelgemeente Malderen is getroffen. De gemeenteschool is zwaar beschadigd, zegt burgemeester Nadia Sminate.
12: We hebben gemerkt dat er alle ramen stuk zijn, het afdak is vernield, de fietsenberging zal gesloten moeten worden. Vandaag komt de brandweer terug en zal onze technische dienst starten met puin te ruimen, zodat de leerlingen morgen toch wel op een veilige manier naar de klas kunnen gaan.
11: Op een festival in Puurs, Sint-Amans.

0: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Allee, verras mij eens.
0: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
2: Dat ga ik eens proberen.
0: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
4: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
3: En met extra korting. Let's go. Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal. Knaldi.
5: Vanaf morgen in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
6: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
7: Classics.
8: Radio 1.

0: Maar schatke, zijn jij nu aan het stofzuigen?
1: Ja, mocht dat niet misschien?
0: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
1: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
0: Oh. Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebat-inzamelpunt.
2: Bebat.
0: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
2: Classics.
3: Radio 1.

0: Classics. Radio 1. 12 uur, een heel goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In Londerzeel wordt de onweersschade van gisteravond opgeruimd en 3 Israëlische soldaten getuigen over hoe de gevechtspauze in Gaza wordt geschonden. Op verschillende plaatsen in Vlaanderen is er toch wel wat schade na het hevige onweer van gisteravond. Vooral de gemeente Londerzeel in Vlaams-Brabant is getroffen door dikke hagelbollen, maar ook Buggenhout in Oost-Vlaanderen en Puurs-Sint-Amans in Antwerpen. Een overzicht krijgen we van Tess de Keerschieter.
1: Hagelbollen zo groot als een pingpongbal veroorzaken in Buggenhout in Oost-Vlaanderen gisteravond veel schade.
2: Een van de zonnepanelen kapot, hè. Mijn eigen loop gevallen.
3: En dat was te kletteren, dat waren precies geweerschoten op dat tak.
4: Helemaal geperforeerd, allemaal gaten in.
1: Op een festival in Puurs-Sint-Amans in de provincie Antwerpen lopen 30 mensen lichte verwondingen op. Al konden die volgens de lokale politie snel terug verder vieren.
5: Zij hadden vooral schaafwonden en builen. En die mensen hebben allemaal daar verzorging gekregen op het terrein door de medische diensten.
1: En ook in Londerzeel, in Vlaams-Brabant zijn we dan. Is het vandaag alle hens aan dek om de gemeenteschool hersteld te krijgen voor de start van de nieuwe schoolweek. Burgemeester Nadia Sminate.
6: Het zal misschien zonder speelplaats te doen zijn. En niet alle kinderen zullen in hun gebruikelijke klas kunnen zitten. Maar we gaan er wel alles aan doen vandaag om morgen de deuren te kunnen openen.
1: Maar vooral het zuiden van ons land is erg zwaar getroffen door de storm. Vooral tussen de regio Charleroi en Namen viel erg veel regen.
0: Wie door het onweer schade heeft aan zijn huis is in de meeste gevallen gedekt door de brandverzekering. Bij schade aan je auto hangt het er een beetje vanaf welke verzekering je hebt. Daarvoor moet je Omnium hebben. Als jouw auto schade heeft, neem je ook best altijd voldoende foto's, zegt Barbara van Spijbroek van Assuralia.
7: Bij eenvoudige schade is het eigenlijk al vaak voldoende om aangifte te doen bij je verzekeraar samen met die foto's. Dan hoeft er ook niemand langs te komen. En dan zal, van zodra dat die schade begroot is en jullie zijn het daarover eens, dan zal een uitbetaling snel volgen. Gaat het om complexere schade, gaat het om grotere schade, zijn er meerdere woningen bij betrokken, dan zal de verzekeraar beslissen dat er een expertise moet gebeuren.
0: In Willebroek in de provincie Antwerpen is een dief om het leven gekomen.

0: Met een spectaculaire knal en gekleurde rook gingen de eerste lopers van morgen van start. Al voor de grote start zijn 5000 mensen met een beperking samen met hun begeleiders vertrokken. Astrid is slechtziende, maar loopt toch met de gewone startgolf mee.
1: Ik heb Hanna als voorbegeleider, maar dat ik niet goed zie. En Ronald loopt naast mij. Met de hellingen, toch in Brussel, ben ik benieuwd wat dat gaat geven.
0: Groot enthousiasme bij de deelnemers.
2: 7 jaar geleden hebben we het gedaan en toen ben ik net binnen de 2 uur binnengekomen. Dus ik hoop dat ik dat terug opnieuw kan halen. Ja.
3: Vooral plezier en hopelijk kunnen we comfortabel uitlopen.
0: Gelukkig is het iets minder warm vandaag. Toch had het Rode Kruis verschillende maatregelen genomen tegen de hitte. Voor het eerst zijn er 7 ijsbaden voorzien langs het parcours, zegt Rafael Schmidt van het Rode Kruis.
4: Als we inderdaad merken dat zijn temperatuur hoog is, dus boven 39, dat het echt een risicofactor is, dan gaan we de persoon echt in water steken. Ijskoud water, dus water met 16 graden, ijsblokken erbovenop. En we wachten en we zien hoe het evolueert.
0: Nog een hele middag sportief plezier hier in Brussel.
5: In Antwerpen is een deelnemer van de allereerste Chillathon, een triathlon zonder tijdsdruk, onwel geworden tijdens het zwemmen. De man is gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Het zwemgedeelte van de triathlon is daarom geschrapt. Het wordt bewolkt deze namiddag met vooral in het zuiden en centrum nog kans op wat lichte regen bij temperaturen tot 24 graden. Morgen start met brede opklaringen, daarna meer wolken en kans op een kleine regenbui. Dit nieuws begon met het onweer van gisteravond. Op enkele plaatsen in Vlaanderen is er veel schade door grote hagelbollen. De ramen van een school in Malderen zijn stuk. Een volledig overzicht in de app van VRT Nieuws.
6: Radio 1.

0: Oh, wauw. Oh.
1: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
0: Wow.
1: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
2: Yuzu.
1: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
4: Ook in mij?
3: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
5: Achter jou staat Xerius.
6: Tegels.
7: Natuursteen.
6: Parket. In Bermo.
5: Classics.
8: Radio 1.

0: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Allee, verras mij eens.
0: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
2: Dat ga ik eens proberen.
0: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
4: Oei, wacht hè.
5: Rustig,
4: schat. Even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar Narnia terug. Hè. Die bedden, die trekken daarop niks.
5: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
3: Prima, prettige avond.
4: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
6: Ja, ja, zeker dat.
7: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
8: Classics. Radio 1.

0: Maar schatke, zijn jij nu aan het stofzuigen?
1: Ja, mocht dat niet misschien?
0: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
1: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
0: Oh. Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
2: B-Bad.
0: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
3: Knaldi.
4: Vanaf morgen in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
5: Classics.
6: Radio 1.
7: 1 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impe. In Londerzeel worden onweerschade van gisteravond opgeruimd. En 3 Israëlische soldaten getuigen over hoe de gevechtspauze in Gaza wordt geschonden. Op verschillende plaatsen in Vlaanderen is er toch schade na het hevige onweer van gisteravond. Vooral de gemeente Londerzeel in Vlaams-Brabant is getroffen door dikke hagelbollen. Maar ook Buggenhout in Oost-Vlaanderen en Puur Sint-Amans in Antwerpen. Een overzicht krijgen we van Tess de Keerschieter.
8: Hagelbollen zo groot als een pingpongbal veroorzaken in Buggenhout in Oost-Vlaanderen gisteravond veel schade.
9: Een van de zonnepanelen kapot, hè. Mijn eigen loop gevallen.
10: En dat was te kletteren, dat waren precies geweerschoten op dat tak.
11: Helemaal geperforeerd, allemaal gaten in.
8: Op een festival in Puurs Sint-Amans in de provincie Antwerpen lopen 30 mensen lichte verwondingen op. Al konden ze volgens de lokale politie snel weer verder vieren.
12: Zij hadden vooral schaafwonden en builen. En die mensen hebben allemaal daar verzorging gekregen op het terrein door de medische diensten.
8: En ook in Londerzeel, in Vlaams-Brabant zijn we dan. Is het vandaag alle hens aan dek om de gemeenteschool hersteld te krijgen voor de start van de nieuwe schoolweek. Burgemeester Nadia Sminate.
13: Het zal misschien zonder speelplaats te doen zijn. En niet alle kinderen zullen in hun gebruikelijke klas kunnen zitten. Maar we gaan er wel alles aan doen vandaag om morgen de deuren te kunnen openen.
8: Maar vooral het zuiden van ons land is erg zwaar getroffen door de storm. Vooral tussen de regio Charleroi en Namen viel erg veel regen.
7: Wie door de storm schade heeft, neem best zoveel mogelijk foto's. Zelf al herstelwerken uitvoeren doe je beter niet. En of je brandverzekering de schade ook effectief dekt, hangt ervan af, zegt Barbara van Spijbroek van Assuralia.
14: Dus dat gaat over het huis zelf, de omheining, ook het tuinhuis is daarin inbegrepen. Maar als het dan gaat bijvoorbeeld over de trampoline of de tuinmeubelen, dan zal het afhankelijk zijn of dat je ook de waarborgtuin hebt onderschreven binnen je brandverzekering. De zonnepanelen die gewoon op je dak liggen of op je schuindak liggen, die gaan automatisch meegedekt zijn door de brandverzekering. Heb je losstaande zonnepanelen, dan gaat het opnieuw afhankelijk zijn of dat je ook je tuin mee verzekerd hebt binnen de brandverzekering.
7: En wie schade heeft aan zijn auto, checkt best zijn autoverzekering. In Willebroek in de provincie Antwerpen is een dief om het leven gekomen toen hij in het kanaal sprong en verdronk. Samen met 2 anderen had hij geprobeerd bij een juwelier in te breken. Dirk van der Zanden van de politie vertelt wat.

0: 20 kilometer af in precies 1 uur en 1 seconde.
1: En in Antwerpen is een deelnemer van de allereerste chillathon, een triathlon zonder tijdsdruk, onwel geworden tijdens het zwemmen. De man is gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Het zwemgedeelte van de triathlon is geschrapt. Op het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros in Parijs is viervoudig winnares Iga Swiatek uitgeschakeld bij de vrouwen. De Poolse nummer 3 van de wereld verloor zo net in de 8e finale van de Oekraïense Marta Kustiuk. De nummer 15 van de wereld in 2 sets, 7-5 en 6-1 werd het. Gisteren verloor Coco Gauff ook al, zij was vorig jaar nog eindwinnares. Het wordt bewolkt vanmiddag, vooral in het zuiden en het centrum kans op lichte regen, temperaturen tot 24 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna meer wolken en kans op een kleine regenbui. En dit nieuws begon met het onweer van gisteravond. Op veel plaatsen is er veel schade door grote hagelbollen. In Malderen raakte de gemeenteschool zwaar beschadigd. Alle ramen zijn er stuk. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio 1.

0: Go Yellow!
1: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet.
2: Wat? 3?
1: Yep. Go for info naar telenet.be.
3: Tegels. Natuursteen. Parket. In Bermo.
4: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
5: Ook in mij?
4: Yep. Start vandaag nog op xerius.be.
6: Achter jou staat Xerius.
7: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
8: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
7: En met extra korting. Let's go. Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
9: Classics. Radio 1.

0: Oh, wauw. Oh.
1: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
0: Wow.
1: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
0: Oh.
1: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
2: Yuzu.
1: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche, beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Oh, een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
4: Sorry, Parties WK.
5: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 9 kilo energiezuinige warmtepompdroogkast voor €699. Alleen bij Mediamarkt.
6: Classics.

0: Met de Super Plus deals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Allee, verras mij eens.
0: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
2: Dat ga ik eens proberen.
0: Koken en besparen doe je met de Super Plus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
4: Rustig, schat.
5: Even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
4: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
3: Prima, prettige avond.
5: Mooi, ik had dat wel gevonden.
6: Ja, ja, zeker dat.
7: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
8: Classics. Radio 1.

0: Je kent dit signaal voor noodgevallen. Wij krijgen dit SOS-signaal van kinderen die niet veilig opgroeien. Omwille van geweld, verwaarlozing, thuis en in conflictgebieden. Met de juiste omkadering en begeleiding kunnen ze weer veilig opgroeien. SOS Kinderdorpen.
1: Classics. Radio 1.
2: 2 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Iris van Impen. Op sommige plaatsen is er veel schade door het onweer van gisteravond. Onder andere Londerzeele in Vlaams-Brabant is getroffen door dikke hagelbollen. Maar ook in Buggenhout in Oost-Vlaanderen en Puurs-Sint-Amans in Antwerpen is er schade. En wie door de storm schade heeft aan zijn woning, is in de meeste gevallen gedekt door de brandverzekering. Als het veilig kan, neem je het best voldoende foto's, maar al herstelwerken uitvoeren doe je beter niet, zegt Barbara van Spijbroek van Assuralia.
3: Laat in ieder geval nooit herstelwerken starten zonder het expliciete akkoord van je verzekeraar. Dus vraag eerst een bestek op, stuur die dan door naar je verzekeraar. Gaat het om herstelwerken die bijzonder dringend zijn, omdat bijvoorbeeld er een groot gat in je dak zit, die kun je dan laten uitvoeren en dan zal de verzekeraar dan er achterop intussen komen.
2: In Antwerpen is een deelnemer van de allereerste chillathlon, een triathlon zonder timing, onwel geworden tijdens het zwemmen. De man is gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Het zwemgedeelte van de triathlon is geschrapt. En in Brussel worden 20 kilometer door Brussel gelopen en gewandeld. 50.000 mensen nemen deel. De snelste loper deed er iets minder dan een uur over. Het Israëlische leger zegt dat het een strategisch gelegen kasteel heeft ingenomen in het zuiden van Libanon. Het middeleeuwse Beaufort-kasteel ligt op zo'n 15 kilometer van de grens met Israël. Het is voor het eerst in 25 jaar dat het Israëlische leger zo diep in Libanon grondgebied controleert. Israël heeft inwoners van het zuiden van Libanon vanmorgen opgeroepen om massaal te vertrekken in een gebied zo'n 40 kilometer van de grens. Het Israëlische leger voert daar de strijd op tegen de pro-Iraanse gewapende groep Hezbollah. Tussen Hezbollah en Israël is officieel nogthans een gevechtspauze van kracht. En het staakt het vuren wordt ook in de Gaza-strook voortdurend geschonden. 3 Israëlische reservisten getuigen anoniem aan het Amerikaanse persbureau AP over wantoestanden en chaos daar. Marijn Trio luisterde naar de getuigenissen.
4: Ze hebben het met name over wantoestanden aan de zogenoemde gele lijn. Dat is de lijn waarachter het Israëlische leger zich in oktober vorig jaar heeft teruggetrokken in de Gaza-strook en die Palestijnen niet mogen oversteken. De militairen vertellen aan AP dat sinds het staakt het vuren het bevel geldt dat iedereen doodgeschoten mag worden als hij die lijn oversteekt. Maar op veel plaatsen is die niet of niet goed aangeduid. Een van de militairen zegt dat het een grap is om over een staakt het vuren te spreken. Sinds dat iets meer dan een half jaar geleden inging, zijn er al zeker 900 Palestijnen in Gaza gedood, van wie tientallen in de buurt van die gele lijn.
2: Op het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros

Naar het schijnt verdwijnen je gedachten, tot het licht volledig is gedoofd. Maar zolang ik daar iets kan ontwaren,

0: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Allee, verras mij eens.
0: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
2: Dat ga ik eens proberen.
0: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
4: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
3: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
4: Immoscoopman.
6: Classics. Radio 1.

0: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
1: Oei, wacht ze.
2: Rustig, schat.
1: Ik wist niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze bied mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt die Narnia terug. Hè. Die bedden, die trekken daarop niks.
2: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
0: Prima, prettige avond.
1: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
3: Ja, ja, zeker dat.
4: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren? No stress. Kate, KBC beweegt met je mee.
5: Go Yellow!
6: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet.
2: Wat? 3?
6: Yep. Go for info naar telenet.be.
7: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
8: Sorry, Parties WK.
9: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 9 kilo energiezuinige warmtepomp-droogkast voor €699. Alleen bij Mediamarkt.
10: Tegels.
11: Natuursteen.
10: Parket. In Bermo.
12: Classics.
13: Radio 1.

0: bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
1: Ook in mij?
0: Yup. Start vandaag nog op Xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius.
3: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
4: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
3: En met extra korting.
4: Let's go.
3: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
5: Maar schatke, zeg jij nu aan het stofzuigen?
6: Ja, mocht dat niet misschien?
5: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
6: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
5: Oh. Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
7: B-Bad.
5: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
8: Classics.
9: Radio 1.
10: 3 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. De Brusselse federale gerechtelijke politie heeft 27 mensen opgepakt bij een grootschalige actie tegen de drugshandel in Brussel. En dan vooral in de beruchte wijk Peterbos. De actie dateert van vorige dinsdag. De onderzoeksrechter heeft intussen 10 mensen aangehouden. Anne Berger van de federale politie.
11: Het gaat om een grote criminele organisatie die vooral actief was in de wijk rond Peterbos en de omgeving van het station, de metrostation Saint-Guidon in Brussel. Daar hebben we eigenlijk verschillende huiszoekingen gedaan, 27 arrestaties kunnen verrichten. Daar zijn ook vuurwapens gevonden. Daar zijn aanzienlijke hoeveelheden drugs gevonden, voornamelijk cannabis en cocaïne. En we hebben eigenlijk ook een plek ontdekt of plekken ontdekt waar die drugs toekomen en dan herverdeeld worden, verpakt worden in kleine pakketjes om die dan op de verkooppunten te kunnen verkopen.
10: Het onderzoek tegen de bende werd vorig jaar al opgestart. Volgens onze informatie zou het gaan om een bende waarvan de leider en 40 anderen zich binnenkort moeten verantwoorden voor de rechter. Bouwfederatie Embuild roept de verschillende overheden in ons land op om meer te investeren in infrastructuurwerken. Volgens Embuild blijft het aantal infrastructuurwerken voor het eerst in 3 jaar op hetzelfde niveau. Volgend jaar zouden er zelfs 5% minder zijn. Het gaat dan om werken aan wegen, bruggen en tunnels bijvoorbeeld, maar ook publieke gebouwen zoals scholen en ziekenhuizen. Baas van Embuild, Nico de Meester.
12: U moet weten dat veel van onze wegen dateren uit de jaren 50 tot 70. Onze wegen, fietspaden, scholen, ziekenhuizen zijn ze dermate verouderd dat we eigenlijk 5 à 6 miljard meer nog zouden moeten investeren de komende jaren. We weten dat er geld moet gezocht worden. We stellen alleen maar vast dat in andere landen, die ook een verouderde infrastructuur hebben, dat de belastingen lager liggen en dat men toch meer investeert.
10: In Antwerpen is een deelnemer van de allereerste chillathlon, een triathlon zonder timing, onwel geworden tijdens het zwemmen. Het gaat om een man van 58. Hij werd gereanimeerd en in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe zijn toestand is. Het zwemgedeelte van de triathlon werd geschrapt. Aan de chillathlon nemen 3000 mensen deel. En aanvoerder Christian Burgess verlaat voetbalclub Union. De Brit speelde in totaal 6 seizoenen bij de Brusselaars, promoveerde in 2021 mee naar de eerste klasse en won sindsdien ook 1 landstitel en 2 bekerfinales met Union. Maar na 262 wedstrijden stopt nu de samenwerking tussen Burgess en Union. Het contract van de 34-jarige verdediger eindigt op het einde van dit seizoen en wordt dus niet verlengd. Het is bewolkt vanmiddag, vooral in het zuiden en het centrum is er ook kans op lichte regen. We halen tot 24 graden. Morgen start met brede opklaringen, daarna meer wolken en er is ook kans op een kleine regenbui. Meer in de app van VRT Nieuws.
8: Radio 1. Radio.

0: eindelijk even rust.
1: Bankafschriften.
0: Nee, hè?
1: Kredietkaartafschriften.
0: Niet nu.
1: Loonboekingen.
2: Laat je boekhouding niet spoken. Met Codabox staat alles automatisch in je boekhoudsoftware. Bank, kredietkaart en loonboekingen. Zonder downloads. Alles staat er al in. Codabox.com.
3: Eigenaar gevonden. Word jij de volgende? Want elke laatste zaterdag van de maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
4: Radio 1 Classics, live.

0: Vanaf morgen in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldieprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
1: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
2: Ook in mij?
1: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
3: Achter jou staat Xerius.
4: Go Yellow!
5: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet.
6: Wat? 3?
5: Yep. Go for info naar telenet.be.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
8: Promo koken.
9: Allee, verras mij eens.
7: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
9: Dat ga ik eens proberen.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
10: Classics.

0: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een LG 65-inch 4K QNET Evo Mini-LED-TV voor €888. Alleen bij Mediamarkt.
3: Oh, wauw. Oh.
4: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
3: Wow.
4: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
5: Yuzu.
4: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Tegels, natuursteen, parket, in Bermo.
7: Classics.
8: Radio 1.

0: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
1: Oei, wacht ze.
2: Rustig,
1: schat. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
2: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
0: Prima, prettige avond.
1: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
3: Ja, zeker dat.
4: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Maar schatke, zeg jij nu aan het stofzuigen?
5: Ja, mocht dat niet misschien?
4: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
5: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
4: Oh, goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
6: B-Bad.
4: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
6: Classics.
7: Radio 1.

0: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
1: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
0: En met extra korting.
1: Let's go.
0: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
2: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
3: En voor mijn pensioen?
4: Tweede of derde pijler, juffrouw?
3: Wat lief?
4: En hebt u een VAPZ?
3: Wat?
4: Wat is een VAPZ, juffrouw?
3: Ik weet niet.
2: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
5: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat zijn?
2: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
6: Classics. Radio 1.
7: 4 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impe. De Brusselse federale gerechtelijke politie heeft deze week 27 mensen opgepakt bij een grootschalige actie naar een drugsbende die actief was in de beruchte wijk Peterbos in Anderlecht. De onderzoeksrechter heeft intussen 10 mensen aangehouden. De actie was gericht tegen het hele netwerk van de bende, zegt Anne Berger van de federale politie.
8: We hebben verschillende lagen kunnen arresteren. Zowel de mensen die drugs op straat verkopen, als de mensen die de logistiek regelen, als de mensen die dan nog een laag hoger staan en die ervoor zorgen dat de drugs Brussel binnenkomt en dat die herverdeeld en herverpakt wordt. Dat is wel een grote klap voor het milieu in Brussel, drugsmilieu in Brussel, maar het probleem is natuurlijk nog niet opgelost.
7: Het onderzoek naar de bende werd vorig jaar al opgestart. Volgens onze informatie zou het gaan om een drugsbende waarvan de leider en 40 anderen zich binnenkort moeten verantwoorden voor de rechter. Vandaag kan je bijna 130 werven in Vlaanderen bezoeken tijdens de 19e Open Wervendag. Zowel de grote werven van nieuwe bruggen en tunnels kun je gaan bekijken, maar ook woonhuizen in aanbouw. Het is een manier om de bouwsector in een ander daglicht te zetten, zegt Nico de Meester van Bouwfederatie Embuild.
9: Van de bouw kent men meestal de lawaai en de hinder, maar nu kan men ook eens zien wat er gerealiseerd wordt. En ten tweede, veel mensen hebben nog een ouderwets beeld van de bouw, maar als ze op zo'n werf zoals hier rondloopt, dan zien ze eigenlijk dat de bouw high-tech en zeer innovatief is. Het is natuurlijk ideaal weer om te komen bezoeken, niet te warm, niet te koud en droog, maar we hebben elk jaar 50.000 à 60.000 mensen en we denken dat we met deze topeditie er wellicht wel serieus over zullen gaan. Dus het is een enorm succes vandaag.
7: Iran gaat geen bestand met de VS goedkeuren als er geen garanties komen dat het bestand ook wordt uitgevoerd. Dat zegt de voorzitter van het Iraanse parlement en de leider van het onderhandelingsteam met de VS. Iran herhaalt ook eisen zoals het vrijgeven van bevroren tegoeden en het opheffen van economische sancties. De Amerikaanse president Trump wil dan weer dat de VS zich net strenger opstelt tegenover Iran. Aanvoerder Christian Burgess verlaat voetbalclub Union. De Brit speelde in totaal 6 seizoenen bij de Brusselaars, promoveerde in 2021 mee naar de eerste klasse en won sindsdien ook 1 landstitel en 2 bekerfinales met Union. Maar na 262 wedstrijden stopt nu de samenwerking tussen Burgess en Union. Het contract van de 34-jarige verdediger eindigt op het einde van dit seizoen en wordt dus niet verlengd. In de wielerronde van Italië voor vrouwen heeft roze truidraagster Elisa Balsamo de 2e etappe gewonnen. De Italiaanse haalt het in een massasprint voor de Ierse Lara Gillespie en haar landgenote Chiara Consoni. Balsamo werd gisteren ook al uitgeroepen tot winnares van de openingsetappe, nadat de oorspronkelijke winnares, de Nederlandse Lorena Wiebes, uit koers werd gezet. Volgens de wedstrijdjury was haar fiets te licht. En de mannen die zijn bezig aan hun slotetappe. Jonas Vingegaard is wel al zo goed als zeker eindwinnaar van deze Giro. Vanmiddag meer wolken, vooral in het zuiden en het centrum is er kans op lichte regen. We halen tot 24 graden. Morgen eerst brede opklaringen, al snel wordt het bewolkt. Lokaal is er kans op een bui, opnieuw dan tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

de zotte morgen. De stad ontwaakt, de eerste trein breekt door de stilte en op zijn signaal begint de wilde dans ter dwazen. De mens kruipt uit zijn ledikant, denkt aan zijn werk en met zijn krant. Hij had dan nog half slaper door de straten. De wereld herneemt zijn zotte zorgen, het ritme van

Maar het land zelf slaapt zijn roes nog uit, diep onder het loof verscholen. Hier komt geen mens of geen geluid de oneindige rust verstoren. Terwijl de stad nu raast en schreeuwt en morgen zijn bevelen geeft, wordt hier bij de ochtend gloren. De dag geboren. En ook de kinderen en de dwazen blijven tussen de rozen slapen, ver en veilig geborgen voor het ritme van de zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen.

0: Vanaf morgen in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldieprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Allee, verras mij eens.
1: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
3: Dat ga ik eens proberen.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Oh, een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
5: Sorry, Parties WK.
6: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 9 kilo energiezuinige warmtepomp-droogkast voor €699. Alleen bij Mediamarkt.
7: Tegels.
8: Natuursteen.
7: Parket. In Bermo.
9: Classics.
10: Radio 1.

0: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
1: Classics. Radio 1.
2: 5 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. Bij een actie in de Brusselse wijk Peterbos is een groot deel van een drugsbende opgerold. Veel bezoekers kregen vandaag een verrassende kijk op grote werven tijdens Open Wervendag. En Parijs viert de Champions League van PSG in mineur. De winst na de chaos en de vernielingen van gisteren. De Brusselse federale gerechtelijke politie heeft deze week 27 mensen opgepakt bij een grootschalige actie tegen een drugsbende die actief was in de beruchte wijk Peterbos in Anderlecht. De politie gaat ervan uit dat de drugshandel in Brussel een zware slag is toegebracht. Koen Braakman, wat weten we?
3: Wel, de actie vond vorige dinsdag plaats. Er waren verschillende huiszoekingen in het Brusselse. Er werden drugs gevonden, wapens, 10.000 euro's aan cash en ook auto's. 27 mensen werden dus opgepakt en de onderzoeksrechter heeft er al 10 aangehouden. De actie was gericht tegen het hele netwerk van de bende, zegt Anne Berger van de federale politie.
4: We hebben verschillende lagen kunnen arresteren. Zowel de mensen die drugs op straat verkopen, als de mensen die de logistiek regelen, als de mensen die dan nog een laag hoger staan en die ervoor zorgen dat de drugs Brussel binnenkomt en dat die herverdeeld en herverpakt wordt. Dat is wel een grote klap voor het milieu in Brussel, drugsmilieu in Brussel, maar het probleem is natuurlijk nog niet opgelost.
3: Het onderzoek naar de bende werd vorig jaar al opgestart. De politie geeft niet meer uitleg, maar volgens onze informatie zou het gaan om een drugsbende waarvan de leider en 40 leden binnenkort voor de rechter moeten komen voor de grootschalige invoer van cocaïne uit Zuid-Amerika. En je hoorde al, de politie maakt zich sterk dat de drugshandel in de hoofdstad een gevoelige slag is toegebracht, maar de strijd is dus nog niet gestreden.
2: Dankjewel, Koen. 73.000 bezoekers gingen vandaag langs op een van de bijna 130 werven in Vlaanderen tijdens de 19e Open Wervendag. In Bertem bijvoorbeeld wordt een stalen boogbrug gebouwd die ze komend najaar over de E40 zullen leggen. Gunter Joosse volgde daar de rondleiding.
5: We zitten ongeveer aan een totaal van, ik ga nog even mijn speakbriefje kijken, 1800 ton staal.
6: Een ingenieur legt haarfijn de details uit van de nieuwe boogbrug die naast de snelweg in elkaar wordt gelast. Dan volgt letterlijk het hoogtepunt. Een klim tot 35 meter hoog in de brug. En dat maakt indruk.
7: Een heel mooi uitzicht.
5: Wij wonen hier in de buurt. Kinder, ik zie mijn huis kinder van hieruit. En dan als ik op die steenweg rijd, dan zie ik eigenlijk de brug al van in de verte. Het gaat iets schoon zijn.
8: Heel indrukwekkend. Ja, je kunt echt heel ver kijken en echt leuk om te zien.
9: Het is echt mooi. Maar boven komen, dat is gaan. Maar beneden, dat weet ik nog niet.
6: De werken aan de brug veroorzaken best wat verkeershinder. Agentschappen Wegen en Verkeer is blij dat het nu eens kan laten zien wat er precies in de werf gebeurt, zegt woordvoerder Anton de Koster.
10: Vandaag is een kans voor ons om eigenlijk de werf achter de schermen te laten zien en om ook een beetje uitleg te geven bij waarom er nog altijd een snelheidsbeperking geldt in de werfzone en andere praktische zaken.
6: Meer dan 1300 bezoekers zijn hier vandaag komen kijken.
2: In Parijs wordt de overwinning gevierd van voetbalclub Paris Saint-Germain tegen Arsenal in de Champions League. De spelers zijn zo'n kwartier geleden geland. Maar inmiddels is ook duidelijk dat het geweld gisteravond na de overwinning grootschalig was met honderden gewonden. Frank Renaud.
11: In heel Frankrijk kwam het tot gewelddadigheden, zoals vechtpartijen met de politie, plunderingen van winkels, brandstichting en vernielingen. In totaal zijn 780 mensen opgepakt, maakte de minister van Binnenlandse Zaken bekend. Een groot deel van de arrestaties had plaats in Parijs. Daar werden ook tientallen minderjarige relschoppers aangehouden. Er vielen veel slachtoffers. Zeker 219 mensen raakten gewond, van wie 8 ernstig. Ook werden 57 politiemensen verwond. In Parijs viel 1 dode, een motorrijder die 's nachts tegen een betonblok aanreed op een afgesloten afrit. De Franse regering en de burgemeester van Parijs noemen het geweld onacceptabel. De slachtoffers en de schade werpen een schaduw over de feestelijkheden die nu gaande zijn in Parijs rond de huldiging van de voetballers van PSG.
2: Hulporganisaties in Zuid-Soedan waarschuwen dat de vluchtelingensituatie in Zuid-Soedan onhoudbaar wordt door de blijvende instroom van vluchtelingen uit Soedan. Daar is al meer dan 3 jaar een burgeroorlog aan de gang en vele vluchten naar het zuiden. Stijn Verkruijsen is in een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan.
7: Zuid-Soedan is hoofdzakelijk christelijk, maar in dit vluchtelingenkamp bij de hoofdstad Juba horen we vooral de oproep tot het moslimgebed. De meerderheid van de vluchtelingen hier komt dan ook uit Soedan, waar vooral moslims wonen. Een man uit El Fasher in de Soedanese regio Darfur drukt zijn dankbaarheid uit voor de gastvrijheid van de Zuid-Soedanezen. Maar daar zijn grenzen aan. We worden in het kamp voortdurend aangeklampt door mensen die klagen dat ze geen voedsel, geen medische hulp krijgen. Er is gewoon te weinig hulp voorhanden voor zoveel mensen. Zuid-Soedan vangt nu al 1,6 miljoen vluchtelingen uit Soedan op en dat zet het humanitaire systeem onder zware druk, zegt Chris Niamandi van de organisatie Save the Children.
12: So this is straining the services that we already have in South Sudan.
7: En dat terwijl Zuid-Soedan zonder die instroom al een humanitaire ramp meemaakt.
2: Op het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros in Parijs heeft Magali Kempes zich geplaatst voor de kwartfinales in het dubbelspel. Samen met haar Sloveense dubbelpartner Andrea Klepac klopte ze een Slovaaks-Brits duo in twee sets, 6-2 en 7-5. In de kwartfinale nemen ze het op tegen een Tsjechisch-Amerikaans duo. En ook Elise Mertens speelt nog in het dubbelspel. Haar wedstrijd is ten vroegste morgen. Overal droog vanavond en vannacht met wolken en opklaringen, minimaal tussen 8 en 16 graden. Morgen halen we nog 24 graden. Eerst zijn er opklaringen. In de namiddag is het bewolkt met hier en daar een bui. We hadden het over de grootschalige actie tegen een drugsbende in de wijk Peterbos in Anderlecht. De politie pakte 27 mensen op en vond ook drugs, wapens en tienduizenden euro's aan cashgeld. Meer op vrtnieuws.be. Radio 1.

0: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Galaxy Chromebook Go, Windows laptop voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
3: Classics. Radio 1.
4: 6 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Iris van Impen. Bij een actie in de Brusselse wijk Peterbos is een groot deel van een drugsbende opgerold. Veel bezoekers kregen vandaag een verrassende kijk op grote werven tijdens Open Wervendag. En Parijs viert de Champions League winst van PSG in mineur na de chaos en vernielingen van gisteren. De Brusselse federale gerechtelijke politie heeft deze week 27 mensen opgepakt bij een grootschalige actie tegen een drugsbende die actief was in de beruchte wijk Peterbos in Anderlecht. De politie gaat ervan uit dat de drugshandel in Brussel een zware slag is toegebracht. Koen Braakman, wat weten we?
5: Wel, de actie vond vorige dinsdag plaats. Er waren verschillende huiszoekingen in het Brusselse en daar waren 300 politiemensen bij betrokken, wat toch zeer veel is. Er werden drugs gevonden, wapens, €10.000 cash en auto's. 27 mensen werden dus opgepakt en de onderzoeksrechter heeft er 10 aangehouden. De actie was gericht tegen het hele netwerk van de bende, zegt Anne Berger van de federale politie.
6: We hebben verschillende lagen kunnen arresteren. Zowel de mensen die drugs op straat verkopen, als de mensen die de logistiek regelen, als de mensen die dan nog een laag hoger staan en die ervoor zorgen dat de drugs Brussel binnenkomt en dat die herverdeeld en herverpakt wordt. Dat is wel een grote klap voor het milieu in Brussel, drugsmilieu in Brussel, maar het probleem is natuurlijk nog niet opgelost.
5: Het onderzoek naar de bende werd vorig jaar al opgestart. De politie geeft daarover niet meer uitleg, maar volgens onze informatie zou het gaan om een drugsbende waarvan 40 leden binnenkort voor de rechter moeten komen voor de grootschalige invoer van cocaïne uit Zuid-Amerika.
4: Dankjewel, Koen. 73.000 bezoekers gingen vandaag langs op een van de bijna 130 werven in Vlaanderen tijdens de 19e Open Wervendag. In Bertem bijvoorbeeld wordt een stalen boogbrug gebouwd die ze komend najaar over de E40 zullen leggen. Gunter Joosen volgde daar de rondleiding.
7: We zitten ongeveer aan een totaal van, ik ga nog even met een spiekbriefje kijken, 1800 ton staal.
8: Een ingenieur legt haarfijn de details uit van de nieuwe boogbrug die naast de snelweg in elkaar wordt gelast. Dan volgt letterlijk het hoogtepunt. Een klim tot 35 meter hoog in de brug. En dat maakt indruk.
9: Een heel mooi uitzicht.
7: Wij wonen hier in de buurt, kinder. Ik zie mijn huis kinder van hieruit. En dan als ik op die steenweg rijd, dan zie ik eigenlijk de brug al van in de verte. Het gaat iets schoon zijn.
10: Heel indrukwekkend. Ja, je kunt echt heel ver kijken en echt leuk om te zien.
11: Het is echt mooi. Maar boven komen, dat is gaan. Maar beneden, dat weet ik nog niet.
8: De werken aan de brug veroorzaken best wat verkeershinder. Agentschappen Wegen en Verkeer is blij dat het nu eens kan laten zien wat er precies in de werf gebeurt, zegt woordvoerder Anton de Koster.
12: Vandaag is een kans voor ons om eigenlijk de werf achter de schermen te laten zien en om ook een beetje uitleg te geven bij waarom er nog altijd een snelheidsbeperking geldt in de werfzone en andere praktische zaken.
8: Meer dan 1300 bezoekers zijn hier vandaag komen kijken.
4: Hulporganisaties in Zuid-Soedan waarschuwen dat de vluchtelingensituatie in Zuid-Soedan onhoudbaar wordt door de blijvende instroom van vluchtelingen uit Soedan. Daar is al meer dan 3 jaar burgeroorlog. Vele vluchten naar het zuiden. Stijn Verkruijsen is in een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan.
13: Zuid-Soedan is hoofdzakelijk christelijk, maar in dit vluchtelingenkamp bij de hoofdstad Juba horen we vooral de oproep tot het moslimgebed. De meerderheid van de vluchtelingen hier komt dan ook uit Soedan, waar vooral moslims wonen. Een man uit El Fasher in de Soedanese regio Darfur drukt zijn dankbaarheid uit voor de gastvrijheid van de Zuid-Soedanezen. Maar daar zijn grenzen aan. We worden in het kamp voortdurend aangeklampt door mensen die klagen dat ze geen voedsel, geen medische hulp krijgen. Er is gewoon te weinig hulp voorhanden voor zoveel mensen. Zuid-Soedan vangt nu al 1,6 miljoen vluchtelingen uit Soedan op en dat zet het humanitaire systeem onder zware druk, zegt Chris Nyamandi van de organisatie Save the Children.
14: So this is straining the services that we already in South Sudan.
13: En dat terwijl Zuid-Soedan zonder die instroom al een humanitaire ramp meemaakt.
4: In Parijs wordt de overwinning gevierd van voetbalclub Paris Saint-Germain tegen Arsenal in de Champions League. De spelers zijn onderweg naar de Eiffeltoren. Maar inmiddels is ook duidelijk dat het geweld gisteravond na de overwinning grootschalig was met honderden gewonden. Frank Renaud.
1: In heel Frankrijk kwam het tot gewelddadigheden, zoals vechtpartijen met de politie, plunderingen van winkels, brandstichting en vernielingen. In totaal zijn 780 mensen opgepakt, maakte de minister van Binnenlandse Zaken bekend. Een groot deel van de arrestaties had plaats in Parijs. Daar werden ook tientallen minderjarige relschoppers aangehouden. Er vielen veel slachtoffers. Zeker 219 mensen raakten gewond, van wie 8 ernstig. Ook werden 57 politiemensen verwond. In Parijs viel 1 dode, een motorrijder die 's nachts tegen een betonblok aanreed op een afgesloten afrit. De Franse regering en de burgemeester van Parijs noemen het geweld onacceptabel. De slachtoffers en de schade werpen een schaduw over de feestelijkheden die nu gaande zijn in Parijs rond de huldiging van de voetballers van PSG.
4: Het bondsparket eist strenge straffen voor Charleroi en Standard na de ontspoorde wedstrijd van vorige week. Standard zou 3 wedstrijden zonder thuisfans moeten spelen, Charleroi 4. Na de wedstrijd ontaarde het helemaal toen Charleroi-spelers de Standard-fans gingen uitdagen. Het kwam ook tot confrontaties tussen supporters van beide ploegen. 2 Charleroi-spelers, Keita en Chedler, moeten 3 matches schorsing vrezen. Doelman Coné 4. Het waren vooral zij die de Standard-supporters gingen uitdagen. Het is overal droog vanavond en vannacht met wolken en opklaringen. Minima tussen 8 en 16 graden. Morgen halen we nog 24 graden. Eerst zijn er opklaringen. In de namiddag is het bewolkt met hier en daar een bui. We hadden het over de grootschalige actie tegen een drugsbende in de wijk Peterbos in Anderlecht. De politie pakte 27 mensen op en vond ook drugs, wapens en tienduizenden euro's aan cashgeld. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio 1. Radio.

0: Je kent dit signaal voor noodgevallen. Wij krijgen dit SOS-signaal van kinderen die niet veilig opgroeien. Omwille van geweld, verwaarlozing, thuis en in conflictgebieden. Met de juiste omkadering en begeleiding kunnen ze weer veilig opgroeien. SOS Kinderdorpen.
1: Classics.

0: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Allee, verras mij eens.
0: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
2: Dat ga ik eens proberen.
0: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Classics. Radio 1.
4: 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Iris van Impen. De Brusselse federale gerechtelijke politie heeft 27 mensen opgepakt bij een grootschalige actie tegen de drugshandel in Brussel. En dan vooral in de beruchte wijk Peter Bos. De actie was vorige dinsdag en er namen 300 agenten aan deel. De onderzoeksrechter heeft intussen 10 mensen aangehouden. Anne Berger van de federale politie.
5: Het gaat om een grote criminele organisatie die vooral actief was in de wijk rond Peterbos en de omgeving van het station, de metrostation Saint-Guidon in Brussel. Daar hebben we eigenlijk verschillende huiszoekingen gedaan, 27 arrestaties kunnen verrichten. Daar zijn ook vuurwapens gevonden. Daar zijn aanzienlijke hoeveelheden drugs gevonden, voornamelijk cannabis en cocaïne. En we hebben eigenlijk ook een plek ontdekt of plekken ontdekt waar die drugs toekomen en dan herverdeeld worden, verpakt worden in kleine pakketjes om die dan op de verkooppunten te kunnen verkopen.
4: Het onderzoek naar de bende werd vorig jaar al opgestart en volgens onze informatie zou het gaan om een bende waarvan nu al tientallen leden zich binnenkort moeten verantwoorden voor de rechter. Het aantal rokers in ons land daalt, maar volgens wetenschappers niet snel genoeg. Vandaag rookt nog zo'n 18% van de bevolking ouder dan 15. En dat is zo'n 5% minder dan 10 jaar geleden. Op deze Werelddag zonder tabak waarschuwt Gezondheidsinstituut Cienzano dat ons land zo de doelstelling van een rookvrije generatie tegen 2040 niet haalt. Epidemioloog Brecht de Vleeschouwer.
6: Ondanks de belangrijke stappen die al gezet zijn in de richting van een rookvrije generatie, tonen onze projecties toch aan dat we die targets waarschijnlijk niet gaan halen. Het beleid moet daarom blijven inzetten op maatregelen die tabaksproducten minder aantrekkelijk, minder zichtbaar, minder toegankelijk en ook duurder maken, want dat zijn de meest effectieve manieren om roken te verminderen.
4: In het voetbal is de allerlaatste wedstrijd van dit seizoen aan de gang. AA Gent en Racing Genk strijden nog om het laatste Europees ticket. Ze zijn een half uur ver in de wedstrijd en Tom Boudweel, is daar al iets gebeurd?
7: Er is al iets gebeurd, maar eigenlijk te weinig om van een fantastische wedstrijd te spreken. Om dan punt te zetten achter het seizoen met een weergaloze prestatie. Maar dat moet je niet meteen verwachten. Ook van twee ploegen die het toch moeilijk hebben gehad de voorbije weken, de voorbije maanden. Maar er zit nog een troostprijs in. De winnaar dus mag naar de tweede voorronde van de Conference League. En voorlopig kunnen we nog niet zeggen wie dat zal worden. Omdat het een gelijke stand is. Omdat de wedstrijd gewoon in evenwicht is. Kanka heeft al twee keer gedreigd voor de thuisploeg. En Heijmans en Steukers deden dat voor de bezoekers. Maar we hebben nog geen doelpunten gezien in dat eerste half uur. 0-0.
4: Dankjewel, Tom. En wielrennen nog. Jonathan Milan heeft de laatste etappe in de Ronde van Italië zo pas gewonnen. De Italiaan won de verwachte massasprint in Rome voor zijn landgenoot Lonardi en de Fransman Penoë. De eindzege van de Deen Jonas Vingegaard kwam niet meer in gevaar. Hij won nu al 3 grote rondes. Vingegaard is pas de 8e renner ooit die daarin slaagt. Overal droog vanavond en vannacht met wolken en opklaringen. Minima tot 16 graden. Morgen halen we nog 24 graden. Eerst zijn er opklaringen. In de namiddag meer wolken met hier en daar ook een bui. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 1.

0: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Galaxy Chromebook Go, Windows laptop voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
3: Classics. Radio.

0: Je kent dit signaal voor noodgevallen. Wij krijgen dit SOS-signaal van kinderen die niet veilig opgroeien. Omwille van geweld, verwaarlozing, thuis en in conflictgebieden. Met de juiste omkadering en begeleiding kunnen ze weer veilig opgroeien. SOS Kinderdorpen.
1: Classics. Radio 1.

0: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoop, man.
1: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
0: Immoscoop, man.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
3: Classics. Radio 1.
4: Het is 8 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Brussel heeft de politie 27 mensen opgepakt bij een grootschalige actie tegen de drugshandel in de stad en dan vooral in de beruchte wijk Peterbos. De actie werd vorige dinsdag al gehouden, maar het nieuws is nu pas bekend. Er werden 300 agenten ingezet en de onderzoeksrechter heeft intussen al 10 mensen aangehouden, zegt Anne Berger van de federale politie.
5: Het gaat om een grote criminele organisatie die vooral actief was in de wijk rond Peterbos en de omgeving van het station, de metrostation Saint-Guidon in Brussel. Daar hebben we eigenlijk verschillende huiszoekingen gedaan, 27 arrestaties kunnen verrichten. Daar zijn ook vuurwapens gevonden. Daar zijn aanzienlijke hoeveelheden drugs gevonden, voornamelijk cannabis en cocaïne. En we hebben eigenlijk ook een plek ontdekt of plekken ontdekt waar die drugs toekomen en dan herverdeeld worden, verpakt worden in kleine pakketjes om die dan op de verkooppunten te kunnen verkopen.
4: Het aantal rokers in ons land daalt, maar volgens wetenschappers niet snel genoeg. Vandaag rookt nog zo'n 18% van de bevolking ouder dan 15. Dat is zo'n 5% minder dan 10 jaar geleden. Op deze Werelddag zonder tabak waarschuwt Gezondheidsinstituut Cienzano dat jonge mensen vaker naar de e-sigaret grijpen. Maar ook die vormt een gezondheidsrisico, zegt epidemioloog Brecht de Vleeschouwer.
6: Ongeveer 15% van de jongeren tussen de 15 en 24 rookt soms. Maar ondertussen is er ook al 17% dat soms elektronische sigaretten, e-cigarettes, gebruikt. En ongeveer de helft van de jongeren die e-cigarettes gebruiken, geven bovendien aan dat ze daarvoor geen klassieke tabaksproducten gebruiken. Dat betekent dus dat e-cigarettes een nieuwe weg zijn om jongeren in contact te laten komen met nicotine.
4: In Myanmar in Zuid-Azië zijn tientallen mensen gedood bij een explosie. Volgens verschillende bronnen is er sprake van 46 tot 59 doden. Bij hen veel inwoners van het dorp waar de ontploffing gebeurde. Het zou gaan om explosieven van een rebellengroep die per ongeluk ontploft zijn. De rebellen hebben een onderzoek beloofd. In Myanmar woedt al 5 jaar een burgeroorlog. De militaire machthebbers vechten er tegen verschillende rebellengroepen. Sport dan. In het voetbal is de allerlaatste wedstrijd van dit seizoen aan de gang. AA Gent en Racing Genk spelen nog om het laatste Europese ticket. We zitten in de tweede helft ondertussen. Tom Boudeweel, wat is de stand?
7: Nog altijd 0-0, dus we weten nog niet echt wie dat laatste ticket mag in ontvangst nemen. Er zijn wel wat kansen geweest, maar het is niet echt een boeiende wedstrijd. Het is vooral de spanning die het doet. Twee keer Kanga voor AA Gent in de eerste periode en net voor de rust. De grootste kans van de wedstrijd voor verdediger Hashioka, maar hij trapte hoog over de lat van doelman Brugmans, die Kanga twee keer van de openingstreffer hield. Racing Genk was schuchter in zijn pogingen. Een kopballetje van Steukers. En ook in de tweede periode wat pogingen. Maar de beste kans was alweer daarnet voor invaller Sonko. Maar hij besloot in het zijnet. Nog 20 minuten hebben beide ploegen om een doelpunt te maken. Anders worden het verlengingen. 0-0.
4: Dankjewel, Tom. En in het wielrennen heeft Jonathan Milan de laatste etappe in de Ronde van Italië gewonnen. De Italiaan won de massasprint in Rome. De eindzege in de Giro is voor de Deen Jonas Vingegaard. Hij won nu al alle drie de grote rondes liever. Vingegaard is pas de 8e renner ooit die daarin slaagt. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog bij temperaturen tussen 8 en 16 graden. Morgen eerst opklaringen. Later bewolkt weer met lokaal kans op een bui. Temperaturen dan tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio 1.

0: Met de Super Plus deals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Allee, verras mij eens.
0: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
2: Dat ga ik eens proberen.
0: Koken en besparen doe je met de Super Plus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Classics.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 9 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Brussel heeft de politie 27 mensen opgepakt bij een grootschalige actie tegen de drugshandel in de stad en dan vooral in de beruchte wijk Peterbos. De actie werd vorige dinsdag al gehouden, maar het nieuws is nu pas bekend. Er werden 300 agenten ingezet. De onderzoeksrechter heeft intussen 10 mensen aangehouden, zegt Anne Berger van de federale politie.
2: Het gaat om een grote criminele organisatie die vooral actief was in de wijk rond Peterbos en de omgeving van het station, de metrostation Saint-Guidon in Brussel. Daar hebben we eigenlijk verschillende huiszoekingen gedaan, 27 arrestaties kunnen verrichten. Daar zijn ook vuurwapens gevonden. Daar zijn aanzienlijke hoeveelheden drugs gevonden, voornamelijk cannabis en cocaïne. En we hebben eigenlijk ook een plek ontdekt of plekken ontdekt waar die drugs toekomen en dan herverdeeld worden, verpakt worden in kleine pakketjes om die dan op de verkooppunten te kunnen verkopen.
1: Het aantal rokers in ons land daalt, maar volgens wetenschappers niet snel genoeg. Vandaag rookt nog zo'n 18% van de bevolking ouder dan 15 en dat is 5% minder dan 10 jaar geleden. Op deze Werelddag zonder tabak benadrukt Gezondheidsinstituut Sano dat tabak en andere nicotineproducten, ondanks de dalende trend, toch nog altijd een belangrijke oorzaak zijn van ziekte en sterfte. Epidemioloog Brechtus Vleeschouwer.
3: Roken is namelijk geassocieerd met verschillende ernstige ziekten, zoals verschillende kankers, hart- en vaatziekten en chronische ademhalingsproblemen. En vandaag zijn daarom nog steeds meer dan 9500 sterfgevallen per jaar in België geassocieerd met roken. En dat komt overeen met ongeveer 1 overlijden per uur.
1: De voorbije dag zijn ruim 560 deelnemers van de 20 kilometer van Brussel verzorgd moeten worden. Dat meldt het Rode Kruis. 24 deelnemers van het loopevenement moesten ook naar het ziekenhuis, onder meer vanwege ernstige oververhitting. Het warme weer heeft ook in Nederland geleid tot heel wat interventies bij verschillende loopwedstrijden daar. Bij de marathons in Amersfoort, Utrecht en Groningen werden verschillende lopers onwel door de hitte. Enkele deelnemers moesten ook worden gereanimeerd. In het museum Centre Pompidou-Metz in Frankrijk is een banaan gestolen die deel uitmaakt van het bekende kunstwerk van de Italiaanse kunstenaar Maurizio Cattelan. In het werk is een banaan met duct tape op de muur geplakt. De banaan staat symbool voor vergankelijkheid en het werk bevraagt de waarde van kunst. Het kunstwerk kent een bewogen geschiedenis. Een ander exemplaar ervan werd ooit gekocht door een ondernemer die er bijna 6 miljoen euro voor betaalde en de banaan gewoon opat. Ook in het museum in Metz, waar de banaan nu verdwenen is, at een bezoeker eerder alleen zijn banaan op. Het museum heeft nu een klacht ingediend tegen onbekenden. En in het voetbal is de allerlaatste wedstrijd van dit seizoen aan de gang. AA Gent en Racing Genk spelen nog om het laatste Europese ticket. Na 90 minuten stond het nog 0-0 en ook de verlengingen zitten er bijna helemaal op. Tom Boudeweel is er nu wel al gescoord.
4: Ja, Racing Genk heeft gescoord, maar er komt een penalty aan. Dat heeft Lothar Donte bepaald. De VAR zal nog wel eens moeten kijken. Robin Mirisola heeft het enige doelpunt gemaakt. 5 minuten in de eerste verlenging in een hele saaie wedstrijd. Dus voorlopig Racing Genk nog in het voordeel.
1: Oké, dankjewel Tom. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog bij temperaturen tussen 8 en 16 graden. Morgen eerst opklaringen, later bewolkt weer met lokale kans op een bui. Temperaturen dan tot 24 graden. Meer op veertiennieuws.be.
0: Radio 1. Radio 1.

0: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
1: Oei, wacht ze.
2: Rustig,
1: schatje. Als ik dat niet vind, mag ik ze mee naar de muur. Hoor. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
2: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
0: Prima, prettige avond.
1: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
3: Ja, zeker dat.
4: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren? No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
5: Classics. Radio 1.

0: bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
1: Ook in mij?
0: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius.
3: Classics. Radio 1.
4: Het is 10:00, goede avond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Parijs zijn de spelers van voetbalclub Paris Saint-Germain ontvangen door de Franse president Macron in het Élysée. PSG won gisteravond de finale van de Champions League tegen Arsenal. Na de wedstrijd waren er in Parijs en ook in andere Franse steden rellen. Er vielen heel wat gewonden en ook 1 dode. De politie pakte in totaal 780 mensen op. Macron veroordeelde dat geweld.
5: Malheureusement, on a vu des scènes de violence inacceptables à Paris et dans d'autres villes. Hier soir, une bonne partie de la nuit. C'est pas le foot, ça. C'est pas le sport, c'est pas ce qu'on aime. On sera intraitable avec ceux qui ont été attrapés. On ne veut plus voir ça. Fini.
4: Op dit moment is er ook nog een feest in het stadion van PSG aan de gang. In Londen zijn ook de spelers van Arsenal gehuldigd. Niet vanwege de finale van de Champions League, want die verloren ze dus. Maar wel omdat de voetbalclub dit seizoen de landstitel won. Dat was al 22 jaar geleden. De spelers werden in bussen door de straten rondgereden. Langs het traject stonden meer dan 1 miljoen supporters. En ook enkele Belgische fans vierden mee.
6: Het seizoen op zich was fantastisch. En het feit dat we nu eindelijk eens een parade mogen meemaken na een 22 jaar om precies te zijn, is toch wel iets speciaals.
7: We hebben er zo lang op gewacht voor dit moment, dus we moesten er gewoon bij zijn vandaag. We moesten er gewoon bij zijn. Meer willen we niet. We hebben zo hard gevallen voor de titel, we hebben hem eindelijk gepakt. Kampioen van Engeland. Come on!
6: Het is moeilijk om te verwoorden. Dat zijn emoties die bovenkomen, dat zijn gevoelens. Ja, dus, ja. Ik kan het er niet meer voor beschrijven. Ja, volgend seizoen staan we weer opnieuw.
4: Het gemeentebestuur van Puur Sint-Amans wil de felle hagelbui van gisteravond laten erkennen als ramp. In de gemeente werd heel wat schade gemeld. Vooral auto's, tuinmeubels en serres raakten beschadigd. Er was tijdens het onweer ook een lokaal festival aan de gang. Daar raakten een 30-tal mensen licht gewond door de hagel. Hagelbuien met hagelstenen groter dan 3 centimeter kunnen erkend worden als ramp. Het Vlaams Rampenfonds doet dat na een advies van het KMI. In Brussel heeft de politie 27 mensen opgepakt bij een grootschalige actie tegen de drugshandel in de stad en dan vooral in de beruchte wijk Peterbos. De actie werd vorige dinsdag al gehouden, maar het nieuws is nu pas bekend. Er werden 300 agenten ingezet en de onderzoeksrechter heeft intussen ook 10 mensen aangehouden, zegt Anne Berger van de federale politie.
8: Het gaat om een grote criminele organisatie die vooral actief was in de wijk rond Peterbos en de omgeving van het station, de metrostation Saint-Guidon in Brussel. Daar hebben we eigenlijk verschillende huiszoekingen gedaan, 27 arrestaties kunnen verrichten. Daar zijn ook vuurwapens gevonden. Daar zijn aanzienlijke hoeveelheden drugs gevonden, voornamelijk cannabis en cocaïne. En we hebben eigenlijk ook een plek ontdekt of plekken ontdekt waar die drugs toekomen en dan herverdeeld worden, verpakt worden in kleine pakketjes om die dan op de verkoop te kunnen verkopen.
4: Bij een verkeersongeval in Genk is een vrouw van 73 uit Hasselt om het leven gekomen. Het ongeval gebeurde aan de afrit Genk Centrum van de E314. Om een nog onbekende reden kwam de vrouw in de berm naast de weg terecht. Ze was al overleden toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen. En in het voetbal is de allerlaatste wedstrijd van dit seizoen gespeeld. AA Gent won tegen Racing Genk na strafschoppen en heeft zich zo geplaatst voor de tweede voorronde van de Europese Conference League. Een verslag van Tom Boudweel.
9: Alsof het zo moest zijn, na een lange competitie nog verlengingen en strafschoppen en een ommekeer helemaal op het einde. Want Genk leek zijn kleurloos Belgisch seizoen wat kleur te geven met een troostprijs toen invaller Miri Sola raaktrof in de eerste verlenging. Maar net voor tijd kreeg Gent nog een penalty en de vlieger benutte die ook. Het venijn zat dus in de staart, want weinig opwinding ervoor met wel een paar kansen voor de thuisploeg, maar geen doelpunten. 1-1 dus de eindstand na 120 minuten met daarna 9 perfecte penalties. Alleen de laatste, die van de jonge invaller De Wannemaker, die werd gepakt door Roef en dus Gent zonder een overwinning in de play-offs toch Europa in na 1 jaar afwezigheid.
4: En dan nog het weer vanavond en vannacht. Blijft het droog bij temperaturen tussen 8 en 16 graden. Morgen eerst opklaringen, later bewolkt weer met lokaal kans op een bui. Temperaturen dan tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 11 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Parijs zijn de spelers van voetbalclub Paris Saint-Germain ontvangen door de Franse president Macron in het Élysée. PSG won gisteravond de finale van de Champions League tegen Arsenal. Na de wedstrijd waren er in Parijs en ook in andere Franse steden rellen. Er vielen heel wat gewonden en ook één dode. De politie pakte in totaal 780 mensen op. Macron veroordeelde dat geweld.
2: Malheureusement, on a vu des scènes de violence inacceptables à Paris et dans d'autres villes hier soir, une bonne partie de la nuit. C'est pas le foot, ça. C'est pas le sport, c'est pas ce qu'on aime. On sera intraitable avec ceux qui ont été attrapés. On ne veut plus voir ça. Fini.
1: In Londen zijn ook de spelers van Arsenal gehuldigd. Niet vanwege de finale van de Champions League, want die verloren ze dus. Maar wel omdat de voetbalclub dit seizoen de landstitel won. Dat was al 22 jaar geleden. De spelers werden in bussen door de straten rondgereden. Langs het traject stonden meer dan 1 miljoen supporters. En ook enkele Belgische fans vierden mee.
3: Het seizoen op zich was fantastisch. Dus, en het feit dat we nu eindelijk eens een parade mogen meemaken na een 22 jaar om precies te zijn, is toch wel iets speciaals.
4: We hebben er zo lang op gewacht voor dit moment, dus we moesten er gewoon bij zijn vandaag. We moesten er gewoon bij zijn. Meer willen we niet. We hebben zo hard gevallen voor de titel, we hebben hem eindelijk gepakt. Kampioen van Engeland. Come on!
3: Het is moeilijk om te verwoorden. Dat zijn emoties die bovenkomen, dat zijn gevoelens. Ja, dus, je kan dat niet meer voor beschrijven. Ja, volgend seizoen staan we weer opnieuw.
1: Op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn twee Israëlische tieners gewond geraakt bij een aanslag met een voertuig. De verdachte is een 30-jarige Palestijn. Hij werd doodgeschoten door een Israëlische soldaat. De spanningen in het gebied blijven hoog. De voorbije dag stierf ook een andere Palestijn aan zijn verwondingen nadat hij was neergeschoten door het Israëlische leger. En in het voetbal is de allerlaatste wedstrijd van dit seizoen gespeeld. AA Gent won tegen Racing Genk na strafschoppen en heeft zich zo geplaatst voor de tweede voorronde van de Europese Conference League. Een verslag van Tom Boudeweel.
5: Alsof het zo moest zijn, na een lange competitie nog verlengingen en strafschoppen en een ommekeer helemaal op het einde. Want Genk leek zijn kleurloos Belgisch seizoen wat kleur te geven met een troostprijs toen invaller Miris Sola raaktrof in de eerste verlenging. Maar net voor tijd kreeg Gent nog een penalty en de vlieger benutte die ook. Het venijn zat dus in de staart, want weinig opwinding ervoor met wel een paar kansen voor de thuisploeg, maar geen doelpunten. 1-1 dus de eindstand na 120 minuten met daarna 9 perfecte penalties. Alleen de laatste, die van de jonge invaller De Wannemaker, die werd gepakt door Roef. En dus Gent zonder een overwinning in de play-offs toch Europa in na 1 jaar afwezigheid.
1: En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog bij temperaturen tussen 8 en 16 graden. Morgen eerst opklaringen, later bewolkt weer met lokaal kans op een bui. Temperaturen dan tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is middernacht. Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Mattijn. In het zuiden van Libanon zijn de voorbije avond opnieuw verschillende slachtoffers gevallen bij een aanval van het Israëlische leger. Er werden zeker 8 mensen gedood en er vielen ook 19 gewonden. Eerder op de dag werden ook al 11 anderen gedood bij een andere aanval. Het Israëlische leger bereidde onlangs een grondoffensief uit in het zuiden van Libanon. Er is officieel een staakt het vuur van de kracht tussen Libanon en Israël, maar dat wordt dus duidelijk niet nageleefd. Op vraag van de Franse regering komt de komende dag de VN-veiligheidsraad bijeen over de situatie in Libanon. De drone die eerder deze week terecht is gekomen op een appartementsgebouw in Roemenië is wel degelijk van Russische makelij. Dat zegt de Roemeense president. De drone is intussen onderzocht. De president deelt ook foto's uit het onderzoek. De drone stortte neer op het dak van het appartementsgebouw waarna er brand uitbrak. Tientallen bewoners werden geëvacueerd. 2 mensen raakten licht gewond. De Russische president Poetin zei eerder nog dat het niet bewezen was dat het om een Russische drone ging. In Parijs zijn de spelers van voetbalclub Paris Saint-Germain ontvangen door de Franse president Macron in het Élysée. PSG won gisteravond de finale, of eerder liever eergisteravond, de finale van de Champions League tegen Arsenal. Na de wedstrijd waren er in Parijs en ook in andere Franse steden rellen. Er vielen heel wat gewonden en ook 1 dode. De politie pakte in totaal 780 mensen op. Macron veroordeelde dat geweld.
2: Malheureusement, on a vu des scènes de violence inacceptables à Paris et dans d'autres villes hier soir, une bonne partie de la nuit. C'est pas le foot, ça. C'est pas le sport, c'est pas ce qu'on aime. On sera intraitable avec ceux qui ont été attrapés. On ne veut plus voir ça. Fini.
1: De voorbije avond was er ook nog een feest in het stadion van PSG, maar rellen werden voorlopig niet meer gemeld. In Londen zijn ook de spelers van Arsenal gehuldigd, niet vanwege de finale van de Champions League, want die verloren ze dus, maar wel omdat de voetbalclub dit seizoen de landstitel won. Dat was al 22 jaar geleden. De spelers werden in bussen door de straten rondgereden. Langs het traject stonden meer dan 1 miljoen supporters. Ook enkele Belgische fans vierden mee.
3: Het seizoen op zich was fantastisch. Dus, en het feit dat we nu eindelijk eens een parade mogen meemaken na een 20-tal jaar, 22 jaar om precies te zijn, is toch wel iets speciaals.
4: We hebben er zo lang op gewacht voor dit moment. Dus we moesten er gewoon bij zijn vandaag. We moesten er gewoon bij zijn. Meer willen we niet. We hebben zo hard gevallen voor de titel. We hebben hem eindelijk gepakt. Kampioen van Engeland. Come on!
3: Het is moeilijk om te verwoorden. Dat zijn emoties die bovenkomen. Dat zijn gevoelens. Ja, dus, je kan dat niet meer woorden beschrijven. Ja, volgend seizoen staan we weer opnieuw.
1: Ook in Italië is nu beslist om een optreden van de Amerikaanse rapper Kanye West of Ye te annuleren. De Italiaanse overheid heeft het optreden verboden om veiligheidsredenen. Kanye West werd eerder ook al in Groot-Brittannië, Frankrijk en Polen geweerd. Dat gebeurde telkens vanwege de commotie rond de antisemitische uitspraken van West. De rapper treedt in juni ook op in Nederland. Dat optreden gaat voorlopig nog wel door. En in het voetbal is de allerlaatste wedstrijd van dit seizoen gespeeld. AA Gent won tegen Racing Genk na strafschoppen en heeft zich zo geplaatst voor de tweede voorronde van de Europese Conference League. Davy Roef, de doelman van Gent, reageerde na afloop opgelucht.
5: Er viel een hele grote druk van de schouders. Ik bedoel, we hebben een heel seizoen van de eerste seconde tot de laatste moeten knokken, letterlijk vandaag. Veel dingen gebeurd dit seizoen, heel moeilijk seizoen geweest, veel ups en downs. Ja, super fier op de ploeg dat we het over de strepen kunnen trekken, ons doel.
1: En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tussen 8 en 16 graden. Morgen eerst opklaringen, later bewolkt weer met lokaal kans op een bui. Temperaturen dan tot 24 graden. Meer op 14nieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 1 uur, een goeie nacht. VRT Nieuws met Jo Valvekes. In Colombia, in Zuid-Amerika, komt er een tweede ronde in de presidentsverkiezingen. Geen van de kandidaten haalde in de eerste ronde de vereiste 50% van de stemmen. Advocaat Abelardo de la Espriella, de kandidaat van rechts, haalt meer dan 43% van de stemmen en eindigt als eerste. De linkse senator Ivan Cepeda volgt met bijna 41%. De twee nemen het dus later deze maand tegen elkaar op in een tweede ronde. De la Espriella wil hard optreden tegen criminele groepen. Cepeda wil het vredesbeleid van huidig president Petro verder zetten. In het zuiden van Libanon zijn de voorbije avond opnieuw verschillende slachtoffers gevallen bij een aanval van het Israëlische leger. Er werden zeker 8 mensen gedood en er vielen ook 19 gewonden. Eerder op de dag werden ook al 11 anderen gedood bij een aanval. Het Israëlische leger breidde onlangs zijn grondoffensief uit in het zuiden van Libanon. Er is officieel een staakt het vuren van kracht tussen Libanon en Israël, maar dat wordt dus duidelijk niet nageleefd. De voorbije 3 maanden vielen aan Libanese kant al meer dan 3.400 doden. Op vraag van de Franse regering komt straks de VN-veiligheidsraad bijeen over de situatie in Libanon. Bij 2 droneaanvallen in Soedan zijn dit weekend bijna 70 mensen gedood. De aanvallen troffen dorpen in de regio Kordofan, een van de zwaarst getroffen gebieden in de oorlog. In Soedan woedt al meer dan 3 jaar een oorlog tussen het leger en de paramilitaire RSF. Meer dan 11 miljoen mensen zijn daardoor op de vlucht. In het voetbal is de allerlaatste wedstrijd van dit seizoen gespeeld. AA Gent won tegen Racing Genk na strafschoppen en heeft zich zo geplaatst voor de tweede voorronde van de Europese Conference League. Na een goede Europese campagne dit jaar, geen Europees voetbal volgend seizoen dus voor Racing Genk. En dat komt hard aan, al moet Genk ook streng zijn voor zichzelf, zegt speler Daan Heijmans.
2: Ja, we moeten ook eerlijk zijn met onszelf. We hebben dit seizoen het te veel laten afweten op te veel belangrijke momenten. En dan ja, is het misschien in de lijn van het seizoen dat dit vandaag ook weer gebeurt. Maar kijk, nu hebben we volgend seizoen een lange week om het weekend voor te bereiden. Kunnen we elke wedstrijd in het weekend top voorbereiden en kunnen we onze voet misschien op die manier terug in de competitie naast de ploegen zetten waar we willen staan, omdat we nu ons een jaar niet op Europa moeten focussen.
1: En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tussen 8 en 16 graden. De dag begint met opklaringen, later bewolkt met lokaal kans op een bui, aan zee meer zon. Maxima tot 24 graden. De rest van de week wisselvallig en wat frisser. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.